0: het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: drie uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ein Tag wie Gold, dat is een nummer van de Duitse Max Rabe en zijn ensemble, het Palastorchester. Het dient als lied voor de Duitse televisieserie Babylon Berlin, waarvan komende maand het vijfde en laatste seizoen wordt gelanceerd. Het nummer vangt de levendige sfeer van de jaren 1920 en 30 en weerspiegelt thema's als vreugde, feest en de vergankelijkheid van het leven. Het bevat regels die een gevoel van opwinding en nostalgie oproepen, typerend voor de muziekstijl van die tijd tussen de twee wereldoorlogen is dat dus in Duitsland. Max Rabe en zijn orkest staan bekend om hun optredens waarin ze klassieke cabaret- en jazz-invloeden combineren en hun werk heeft bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor de muziek van de gouden tijd, gouden jaren 20 in Duitsland. En ik heb wel eens eerder van deze man wat gedraaid. En hij heeft van die klassieke klanken in zijn stem. En hij kleedt zich ook zeer klassiek. En hij drukt zich ook heel erg ouderwets uit als hij verbindende teksten spreekt. Maar kennelijk wel met een hele humoristische ondertoon. Het orkest trekt rond en is dus heel beroemd. Goed. Vorige keer behandelde in Link Henk Gieling diverse jaren en perioden. En hij sloot toen af met een nummer van Long Tall Ernie en The Shakers, getiteld The Golden Years of Rock'n'Roll. En vandaar dat ik me vandaag in Link op deze 29 augustus 2026 richt op goud. Want goud, in het Latijn aurum, dat is een scheikundig element. Het wordt in de scheikunde getypeerd als een geel metalliek overgangsmetaal. Mag je meteen weer vergeten. Het is al sinds de stroomculturen in het nabije oosten van 3500 tot 800 voor Christus zeer gewaardeerd. En het kan aan de lucht niet oxideren, zeg maar roesten. En daarom wordt goud soms de koning der metalen genoemd. Goud behoort tot de edelmetalen en is een zeer zwaar en zacht metaal, net iets harder dan zink. Voordat het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om het harder te maken, maar ook om de kleur te beïnvloeden. En het massagehalte van goud in sieraden wordt gemeten in karaat. Zuiver goud is 24 karaat, maar veel voorkomende zuiverheidsgraden in Nederland zijn 14 karaat, dat is 58% goud, 18 karaat, 75% goud en 22 karaat, dat is bijna 92% goud. Tot zover over goud. We gaan dus het vandaag helemaal hebben in deze aflevering van Link over goud. En we beginnen met Leanne Charlotte Barnes. Ze werd geboren in 1989 en is bekend als Leanne LaHavis. Zij is een Britse singer-songwriter en haar carrière begon nadat ze werd voorgesteld aan verschillende muzikanten voor wie ze achtergrondzang verzorgde. LaHavis werd geboren en groeide op in Londen als dochter van een Griekse vader en een Jamaicaanse moeder. Ze bracht het grootste deel van haar jeugd door bij haar grootouders nadat haar ouders uit elkaar gingen. Haar debuutalbum uit 2012 werd positief ontvangen door critici en ze heeft sindsdien nog twee studioalbums uitgebracht, waaronder Blood in 2015. En daarvan hoor je nu Green and Gold, met in het refrein deze tekst: ik zie een leven zich ontvouwen, dromend van groen en goud, net als de oude steen. En met die oude steen wordt mogelijk verwezen naar haar Griekse afkomst. Leanne LaHavis. Hoop ik dan. Dan denk je, ik zet het aan, maar dan start hij niet. Ja, dat kan gebeuren. Want de player is er niet. Ja, dan moet het even op een andere manier. Leanne LaHavis met Green and Gold.

0: Leanne LaHavas, na een kleine valse start, dan toch Green and Gold uit 2015 van het album Blood. Goud wordt gewonnen uit aardlagen en een gold rush of goudjacht is een grootschalige, stormachtige migratie van mensen met naar recent ontdekte goudvelden. Vanaf de 17e tot de 20e eeuw ontstonden tientallen gold rushes. Landen die er het vaakst mee te maken kregen zijn Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1896 wordt goud gevonden in de regio Klondike in Yukon, dat is in Canada. Toen in 1897 mijnwerkers met hun goud in Seattle aankwamen, brak een goudkoorts uit die leidde tot een grote gold rush. De goudvoorraad was snel uitgeput en toen in 1899 in Alaska goud werd gevonden, vertrokken de goudzoekers daarheen. De Gold Rush van Klondike was een inspiratiebron voor Charlie Chaplin bij het maken van de film The Gold Rush. En het speelt een rol in de voorlaatste musical van Stephen Sondheim, Roadshow. Eerdere titels daarvan waren Bounce, Wise Guys en Gold. Het verhaal vertelt het verhaal van de avonturen van architect en bon vivant Edison Meisner en zijn broer, de auteur van The Color Purple, Wilson Meisner, door Amerika van het begin van de 20e eeuw tijdens de Klondike goudkoorts tot de vastgoedhoos in Florida in de jaren 20. De musical neemt aanzienlijke vrijheden met de feiten over het leven van de twee broers. Maar goed, je hoort in ieder geval nu een deel van de castopname uit 2009 met het nummer Gold uit de musical Roadshow.
1: Gold, yeah, bet your little titty boys. Gold, gold, nuggets this thick. Gold, gold, gold, go to Dawson City boys. It isn't very pretty, but it's get rich quick. Found me a mother lode, weren't no trick. Find another load, digging any mountain, panning any creek. Grab yourself a bucket and a shovel and a pick, and with a little bit of luck, we can get rich quick.
2: Gold rush in the Yukon.
3: Richest strikes in Sutter's Mill.
4: Boy, oh boy, if Papa was alive.
2: He isn't.
3: Let's go.
4: Where?
3: To Alaska?
2: Haven't

Ja, muziek van Tony Eijk, die eerder dit jaar overleed. En hij was de vaste componist van Van Cote en de Bie. Je hoorde van Gouden Doden, oftewel de nagelaten tapes van Jacobsen van S. En dat is een 12-inch single van Cote en Bie uit 1981. En F. Jacobsen en Tedje van S, dat waren twee typetjes van het duo Van Cote en de Bie. Jacobsen werd gespeeld door Kees van Cote en van S door Wim de Bie. En ze waren twee Hagenezen met een sterk Haags accent. De beide heren staan bekend als de Vrije Jongens. En term die door hen zelf is geïntroduceerd. Het neologisme van Cote en Bie is in de Nederlandse taal een gevleugelde uitdrukking geworden die vaak wordt geassocieerd met zwartwerkers en obscure activiteiten in de sfeer of met het air van oplichting, sluw voordeel en kleine criminaliteit. Jacobsen is de leperik van het duo, hoewel hij er soms met ingewikkelde woorden en buitenlandse namen ook aardig op los knoeit. Hij was te herkennen aan zijn iets wat gangsterachtige uitstraling. En Tedje van S is minder slim dan Jacobsen. Hij is vooral een goede gesul die zich vaak genoeg al dan niet door Jacobsen zelf laat tillen. Hun eerste optreden als duo bij Van Cote en de Bie verscheen in 1979 op de televisie. De heren kwamen op het idee de politiek in te gaan met de tegenpartij. Een geënsceneerde schietpartij was vervolgens voor Van Cote en de Bie een protest omdat hun parodie echte trekken dreigde aan te nemen. Veel echt bestaande extreemrechtse verklaarden namelijk openlijk het volstrekt eens te zijn met de fictieve tegenpartij en het een geweldige partij te vinden. De tegenpartij sloeg aan bij een deel van het kiezerspubliek en stond zelfs op enkele zetels in de peilingen voorafgaande aan de verkiezingen in 1981. Terwijl het juist de bedoeling van Cote en Bie was om het bedenkelijke karakter van dergelijke partijen aan de kaak te stellen. Achteraf hadden Van Cote en de Bie wel spijt van de geënsceneerde schietpartij en het afvoeren van beide typetjes, omdat Jacobsen van S erg leuk waren om te spelen. Kort na hun, tussen aanhalingstekens, dood, verscheen dus in 1981 de 45 toeren maxi-single Gouden Doden, de nagelaten tapes van Jacobsen van S, waarop te horen was hoe Jacobsen en van S van plan waren na de verkiezingen te werk te gaan. En dit was dus de populaire partijpotpourri met al die liedjes die ook wel in de tv-programma's voorbij kwamen. Heel wat anders nu. Emily Loiseau. Dat is

Frans-Britse singer-songwriter, geboren in Frankrijk in 1975. En ze is de kleindochter van de Engelse actrice Peggy Ashcroft. Emily begon op 5-jarige leeftijd met piano spelen en na jarenlang klassieke muziek te hebben gestudeerd, volgde ze 3 jaar theaterlessen. Nadat ze zelf een cd met 6 nummers had geproduceerd, getiteld La Folie en Tête, werd haar eerste album L'autre bout du monde in februari 2006 uitgebracht. En daarvan hoor je nu het poëtische De Gouden Eeuw, L'âge d'or dus, Emily Loiseau.

Dit was een opname uit de film Schindler's List, met muziek gemaakt en gearrangeerd door de nu 94-jarige en nog steeds actieve John Williams. Jeruzalem van Goud, in het Hebreeuws Yerushalayim Shel Zahav, is een Israëlisch lied geschreven door Naomi Shemer. Vaak vergeleken met het Israëlische volkslied Havitka, drukte het oorspronkelijke lied het diepe verlangen uit van veel Joden om terug te keren naar de oude stad van Jeruzalem en de oostelijke wijken daarvan. Deze gebieden waren ontoegankelijk voor Joden na de Palestijnse oorlog van 1948, toen de stad werd verdeeld en Oost-Jeruzalem onder Jordaanse controle kwam. De melodie is grotendeels gebaseerd op een Baskisch wiegenlied die Shemer voor het eerst hoorde tijdens een bezoek van Paco Ibáñez aan Israël in 1962. Hoewel Shemer spijt had van de gelijkenis, uitte Ibáñez geen wrok en verklaarde hij blij te zijn dat de melodie aan iets anders had bijgedragen en het niet als plagiaat beschouwde. Shemer schreef Yerushalayim Shel Zahav voor het Israëlische Songfestival dat in 1967 in West-Jeruzalem werd gehouden. En de uitdrukking Jeruzalem van Goud verwijst naar een sieraad dat genoemd wordt in een bekende legende uit de Talmud. Repelsteeltje, dat is een klassiek sprookje dat onder meer is opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm. Een molenaar heeft een dochter op wie hij zo trots is dat hij over haar beweert dat ze alles kan, zelfs goud spinnen uit stro. Als de koning dit hoort, eist hij dat ze dit speciaal voor hem doet. Ze wordt opgesloten in een kamer met stro en krijgt één nacht de tijd. Faalt ze, dan zal ze worden gedood. In 1967 werd dit thema gebruikt in een miniatuurtje voor de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Tekst Annie Schmid, muziek Harry Banning en gezongen door de even legendarische Hetty Blok. Goud uit stro.

Goud uit stro door Hattie Blok, 1967. Fields of Gold, dat is een nummer geschreven en uitgevoerd door Sting. Het verscheen voor het eerst op zijn vierde studioalbum Ten Summoner's Tales uit 1993. Fields of Gold is een langzame popballade en de tekst gaat over de liefdesrelatie van de mannelijke figuur met zijn vrouwelijke geliefde. Sting beschreef het uitzicht vanuit zijn 16e eeuwse landhuis dat de belangrijkste inspiratiebron vormde voor het schrijven van Fields of Gold. Citaat: in Engeland is ons huis omgeven door gerstvelden en in de zomer is het fascinerend om de wind over het glinsterende oppervlak te zien waaien als golven op een gouden oceaan. Er is iets inherent sexy aan het schouwspel, iets oerouds, alsof de wind de liefde bedrijft met de gerst. Geliefden hebben hier vast beloftes gedaan, hun banden versterkt door de troostende cyclus van de seizoenen. Einde citaat. Ja, en in de kofferbak van vandaag, onze vaste rubriek, hoor je het origineel van Sting en een nog rustiger cover van de Britse zangeres van Georgische komaf, Katie Melua. Je hoort Fields of Gold.

0: Je luistert naar Link.
1: Het epos De Immigranten behoort tot het Zweedse culturele erfgoed. Het epische verhaal over een groep Zweden die rond 1850 noodgedwongen hun vaderland verlaat om hun heil aan de overkant van de oceaan te zoeken, beslaat maar liefst 2000 pagina's. De ABBA-mannen Benny Andersson en Björn Ulvaeus hebben dan ook lang geaarzeld om dit heilige Zweedse werk van Wilhelm Moberg tot een musical te bewerken. Ze hebben daarbij uiteindelijk de verhaallijn van de boeken gevolgd, maar hebben hun focus in tegenstelling tot het origineel op één karakter gelegd, dat van Christina. We volgen haar levenspad van haar eerste prille verliefdheid in Zweden tot haar sterfbed in Minnesota in Amerika. Naast Christina spelen drie personen een belangrijke rol in dit epos. Haar rechtschapen man Carl Oscar, zijn dromige broer Robert en de losbandige Ulrika. In Goud kan verworden tot zand hoor je Robert vertellen over zijn goudzoektocht in Californië. Dat ga je zo horen. In de New Yorkse Carnegie Hall werden in 2009 twee uitgeklede concertversies van de lange Zweedstalige musical uitgevoerd in het Engels. In 1995 was dat. Dat was het origineel uit 1995. De nadruk kwam in die concertuitvoering nog meer te liggen op waar het in deze voorstelling om gaat. De mooie muziek, dat is symfonische pop- en volksmuziek, en de prachtige liedteksten waarmee het aangrijpende verhaal van Christina wordt verteld. Je hoort nu in die New Yorkse Engelstalige uitvoering Kevin Oudekerk. En dan heet het nummer Gold Can Bleed to Sand veranderen in Gold Can Turn to Sand uit 2010.

Eens was ik een werkman, vlijtig en tevreden. Ik had een vrouw, mijn allerliefste schat. Maar toen berichten

not heard of the beleaguer. Ik kon niet wachten. Goed, goed. Ik zwoegde voort op schoenen half versleten, door zon verzengd, door het zoeken uitgeput. Kon ik te koud, de rampspoed was vergeten, en met mijn schatten snelde ik naar de hut. Maar ijselijk was

Ja, zo kwamen we toch nog weer even terug bij de goudkoorts in Amerika. Hier bezongen door Dr. Anders P. Hij nam in 1992 het fraaie album En Petit Comité op met het Amsterdams Philharmonisch Trio. En daar vind je naast allerlei groente- en fruitliederen dus ook onder meer het lied Goud. Dan nu Sabrina Stark, of Starke, geboren in 1979. Zij is een Nederlandse singer-songwriter van Surinaamse afkomst. En ze zingt sinds 2005 solo in de stijlen als jazz, reggae, folk en hip-hop. In 2008 bracht ze haar eerste album uit. Starke is geboren in Suriname en kwam met haar ouders naar Nederland toen ze 6 maanden oud was. Ze groeide op in achtereenvolgens Rotterdam en Dordrecht. Ze woont nu in Rotterdam en ze voelt zich echter ook verbonden met haar Surinaamse familie. Ze was jeugdwerker en volgt het conservatorium en noemt zichzelf singer-soulwriter. In 2019 moest Starke een tournee afzeggen. Ze maakte later bekend dat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na enkele jaren van behandelingen werd Starke schoon verklaard. Ze verwerkte haar ervaringen op haar 7e album Weather the Storm uit 2024. Maar van het album Outside the Box uit 2022 hoor je nu het liefdeslied Goldest Gold. Met onder andere de tekst Je bent kostbaarder dan het goudste goud.

aanstaand slot voor Jacqueline Govaert. Eerst nog even terug naar het vorige nummer van Sabrina Starke. Ik zei, het album Outside the Box komt uit 2022, maar dat was 2012. Goed, Jacqueline Govaert dus, hoorde je net. Ze is geboren in 1982, werd natuurlijk bekend als frontvrouw van de pop-rockband Cresip. En zoals meer muzikanten begon Govaert op de blokfluit. Ze wilde vervolgens viool spelen, maar dat vonden haar ouders geen goed idee. Die zeiden, ga piano leren, daar kun je bij zingen. En Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten van de Rock Academie in Tilburg. Op de middelbare school zat ze in de in 1997 opgerichte band Cresip. En in 2009 gaf de band zijn laatste concert. Hierna vervolgde Govaert haar solocarrière. In 2014 kwam haar tweede soloplaat uit, Songs to Soothe. En daarvan hoorde je zojuist Glitter, Fame and Gold. En in 2019 kwamen de bandleden van Cresip weer samen. Ja, dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link op 29 augustus 2026. Mijn naam is Ruben Landman. We hebben nog één nummer in het kader van goud. En dat is Gold Dust van Tori Amos. Een aangrijpende en nostalgische reflectie op het verstrijken van de tijd, de vluchtigheid van momenten en de bitterzoete herinneringen die ons leven bepalen. Het nummer is rijk aan beeldspraak en terugkerende zinnen die verschillende thema's en emoties symboliseren. In de regels, we hielden goudstof in onze handen, staat de metafoor van goudstof voor de kostbaarheid van de momenten die we hebben beleefd. Deze momenten als goudstof zijn zeldzaam en waardevol, maar ze kunnen ons ook door de vingers glippen als we ze niet in het heden waarderen. En met dit juweel van Tori Amos komen we aan het eind van onze tocht per Gouden Koets door de populaire muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.

Welkom luisteraars bij deze uitzending van Mijn Dozijn. U kent de formule inmiddels wel. Hè? We hebben een studiogast en die heeft 12 platen meegenomen. In de studio momenteel Jarda Bouw. Hij is afkomstig uit Ede, geboren in Ederveen en woonde ook nog enige tijd in Lunteren. Maar hij is een echte Edenaar en samen met zijn vriendin hebben ze een mooi stekje gevonden in deze fantastische woonplaats. Hij is leerkracht van beroep in het basisonderwijs. En natuurlijk ook liefhebber van muziek. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Met zijn 28 jaar heeft hij al heel wat ervaringen opgedaan in diverse beroepen, zou je kunnen zeggen. Zo speelde hij ook als medewerker in de musical 4045... die momenteel loopt in het theater in Barneveld. 85 voorstellingen heeft hij meegemaakt. En dat is toch wel heel bijzonder. Daar gaan we vast nog wel even over praten in de loop van dit uurtje. Blijft u vooral luisteren. Ik zei het al, liefhebber van muziek, dat kan niet missen als je hier in mijn dozijn zit. Want krijgt die 12 platen maar eens bij elkaar. Hij houdt van de 80's, maar hij houdt ook van gitaarmuziek. En als je dat combineert, dan krijg je een hele mooie lijst vol nostalgie. Hoewel er ook wel muziek in zit die wat van recentere datum in zit. Dus vooral blijven luisteren, dan ga je het allemaal meemaken in dit komende uur. En we starten met de muziek van Jarda Bouw in de vorm van Doe Maar!

0: Dag Jarda.
1: Hallo.
0: Jij bent 28 jaar.
1: Jazeker.
0: En we hebben het over de 80's. Mm-hmm. Getuige dit nummer van Doe Maar Pa uit 1983.
1: Ja.
0: Dat is ver voordat jij ook nog maar geboren was.
1: Dat klopt zeker.
0: Ja. Wat heb jij dan met zo'n nummer als dit?
1: Nou, ik vond het een heel mooi, bijna een soort eerbetoon, omdat ik hier natuurlijk zit. Bedankt dat ik hier mag wezen vandaag, deze ochtend. En ik ben opgegeven door mijn vader, dus ik vond het een heel mooi eerbetoon, ook aan hem. En Doe Maar is dan toch wel een band waar ik ook wel een beetje mee opgevoed ben.
0: In welk opzicht?
1: Mijn vader die was vroeger discjockey. Dus die ging in deze omgeving draaien met singeltjes en LP's. En dat was eigenlijk altijd wel een beetje hoe de sfeer thuis was.
0: Moet ik het dan zo voorstellen dat bij jullie in huis, overal in huis, LP's en singeltjes lagen van die zwarte grote schijven? voor de jongere luisteraars.
1: Ja, zeker. vooral de singeltjes lagen wel een beetje verstopt. Als wij dan de schuurzolder opkropen als klein mannetje. Of met mijn zus ook samen, met mijn zusje. En dan vonden we zo'n bruine kist stond op de zolder.
0: Ja.
1: En daar zaten rijen met singeltjes in. Ja, en dat was toch wel een beetje wat... vond een beetje spannend. Hè? Wat gebeurt er dan?
0: Ja.
1: En wat zit hier nou in? Wat gebeurt er nou?
0: Ja, en gaf je vader ook tips van... Moet je dit eens horen? Moet je dat eens horen? Zoiets?
1: Ja, maar of we het daar altijd mee eens waren, dat is dan een tweede.
0: Je hebt er in ieder geval iets aan overgehouden. Want dat gaan we zo meteen nog wel beluisteren. Er
1: Kijk,
0: zit er wel degelijk ethisch muziek in.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet allemaal. Ik zei het al in de inleiding. Er zit ook wat muziek in van meer recente datum.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld ook van... Twee Nederlandse vrouwen die hun mannetjes staan.
1: Dat zeg je heel mooi.
0: Ja. Wende en Vrouwtje.
1: Mm-hmm.
0: Vertel.
1: Ik heb Wende en Vrouwtje op de lijst gezet. Met Troostzoekers zometeen. En die tekst is gewoon heel scherp. Heel mooi bedacht. Kom maar. Als er iets is, zit je ergens mee, wees welkom. We zijn de Troostzoekers. En Wende is natuurlijk met teksten heel goed, heel scherp, heel sterk. En Vrouwtje, die is een beetje de nieuwe generatie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze dan heel mooi op elkaar aansluiten daarin.
0: Ik vind dat ook. Ik heb het gehoord. Het is een mooi nummer, wat mij betreft. Goede teksten. Het wordt gevolgd, want we draaien twee achter elkaar nu, door de groep Greta Van Fleet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar moet je ook iets over vertellen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Want we gaan eerst nu luisteren naar Wende en Vrouwtje. Hier zijn de Troostzoekers.

verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord.

0: De rookmachine mag weer uit, Ruben. Zo, we zitten hier echt in een rockstudio nu. Heerlijk, die muziek, hè?
1: Zeker, ja.
0: En die entourage die we er zo omheen hebben gebouwd, die zit er helemaal in. Dus het is een beetje alsof je op Pinkpop bent, zoiets. Greta Van Fleet. En als je nou afvraagt, wie was nou die zangeres? Ja, dan zitten we op een dwaalspoor, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die groep?
1: Het zijn een aantal hele jonge mannen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus we horen hier ook zeker een man zingen.
0: Ja, ja. Enorme stemmen.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk.
0: En wat hier ook wel wat in naar voren komt, is jouw liefde voor gitaarmuziek.
1: Zeker, ja. Nou ja. Ik vertelde net al, we waren bij een concert van hen. En ze hebben maar 10 nummers

0: Zijn. Gitaar meenemen, Jarda.
1: Gaan we doen.
0: Dan.
1: Gaan we doen.
0: De volgende twee opnames van jouw lijst achter elkaar gaan we laten horen. Acta in de Munnik en daarna Don Henley. Eerst maar even over Acta in de Munnik. Komen we straks wel op Don Henley terug. Mm-hmm. Wat heb je daarmee?
1: Ik kom uit 97. Dus dat is... zij begonnen toen. Ja, en met die muziek ben ik dan een beetje opgegroeid. Hè. Er werd rock aan de ene kant gedraaid thuis en een soort nederpop aan de andere kant. Hè, denk inderdaad, Doe Maar die we net hebben gehad. Maar nu, Acta in de Munnik. Daar ben ik ook al een beetje mee opgegroeid. En zeker met het nummer Drie keer vallen. Is echt wel een beetje van, hij loopt door de stad fluitend. We zien het wel hoe het gaat zijn. Ik moet nog wel even drie keer vallen voordat ik thuis ben. Maar laat mij gewoon maar eens even lekker van die stad genieten. Ja. En dat vind ik wel een heel mooi beeld. Mooie metafoor, denk ik.
0: Ja, vind je het ook een beetje het onderscheidende van Acta in de Munnik? Dat ze met hun teksten heel veel kunnen?
1: Zeker, ja. Ja, en het is... ze gaan eigenlijk alle kanten op. En het gaat natuurlijk vooral over de liefde. Maar daar zitten ook een hele aantal mooie nummers tussen met zulke soort teksten.
0: Ja.
1: Gewoon lekker door die stad lopen. Maar denk aan Regen zonder stralen. Natuurlijk wel een heel mooi verhaal in zit. Ja. En zo wisselt dat een beetje af. Ja, en die stemmen, die vloeien dan gewoon een beetje om elkaar heen.
0: Nou, we laten het Ruben eens even laten horen. Ruben, zet hem maar op.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: John Henley, de stem van de Eagles eigenlijk, hè?
1: Zeker, één van de, ja.
0: En zo waren we weer terug in de jaren 80, 1984 om precies te zijn, met The Boys of Summer. En het is ook een beetje jouw zomergevoel als je dit nummer hoort, zei je mij.
1: Ja, zeker, dat klopt. Ja, dit nummer mag gewoon aan in de auto als je met open ramen in de zon rijdt. Ja, fantastisch. Heerlijk. Ja.
0: Hey, jij bent docent, leerkracht.
1: Zeker.
0: Heet het ook docent op basisonderwijs? Of moet je wat anders zeggen?
1: Het is meestal meester. Dat is passend voor de kinderen. Ja, ja.
0: Voor welke groepen?
1: Ik doe dit jaar groep 1-2. Dus de allerkleinste. Ik heb ook in groep 5 gestaan, ook in groep 8 gestaan. Ja, ik denk dat elke leeftijd wel zijn charmes heeft.
0: Heb je voorkeur in? Of zeg je wat je zegt, elke leeftijd heeft wel zijn charme. Dus dat maakt me niet zoveel uit.
1: Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, ik vind groep 1, 2, die kinderen zijn zo enthousiast en zo fantasierijk. Ja, ik vind dat heerlijk. En als ik daar dan even mee mag lopen in die ontwikkeling, dat vind ik fantastisch.
0: Dat is heel verantwoordelijk ook, hè? Zeker met de jongere leeftijden. Want ja, je wordt daar wel gevormd, hè?
1: Zeker. Nou ja, ze komen heel... Nou ja, klein wil ik niet zeggen. Hè? Elk kind is op zijn eigen manier groot. Mm-hmm. Maar ze komen op 4-jarige leeftijd binnen met papa of mama, opa en oma. Van, hey, ga maar naar die meneer of mevrouw toe die je niet kent. Ja. Naar die 30 paar ogen die je ook niet kent. Ja, en hoe mooi is het dan om te zeggen van, hey, maar je mag in vertrouwen hier komen ontwikkelen en groeien. Ja, en als ik daar dan nogmaals een stukje mag meedoen, dan heel graag.
0: Ja. Heeft het ook invloed op jouw eigen levenshouding? Hoe jij met de kinderen om moet gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, het is, nou, wat ik net zei, denk ik, vat het ook wel een beetje samen. Het is heel belangrijk dat we kinderen gewoon nog steeds hun eigen waarden laten. En niet dat het is een kleiner kind. Hè, maar elk kind kan ook daarin groeien. En Zeker. Op zijn eigen manier groot zijn. Ja. En als een kind dan binnenkomt, zeg ik ook altijd, hey, grote kleine vriend, wat fijn dat je er weer bent. Hè, om die manier gewoon een beetje daar speels een stukje ontwikkeling mee te geven.
0: Ja, ja, lijkt me wat dat betreft een fantastisch beroep.
1: Zeker.
0: En maar hopen dat de kinderen natuurlijk ook nog een beetje muzikaal zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan zouden ze ook later kunnen genieten van die mooie muziek bijvoorbeeld van Foreigner.
1: Zeker.
0: Ja, want daar gaan we nu naar luisteren.
1: Kijk eens aan. Met veel plezier.
0: En welk nummer gaan we laten horen?
1: We gaan naar Jukebox Hero.
0: Jukebox Hero. En daarna Bryan Adams en Tina Turner. 2 voor de prijs van 1. MUZIEK

0: That's all. Nou, het is heel wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Twee grootheden bij elkaar. Bryan Adams en de helaas veel te vroeg overleden Tina Turner. En It's Only Love. Ook weer uit de 80's, 1984. Het is wel een periode waar je veel mee hebt, volgens mij.
1: Ja, zeker. Nou ja, waar ik weet ook de lijst natuurlijk op gebaseerd heb, is allereerst goede muziek en goede teksten. Mm-hmm. Maar waar we het net ook over hadden, vooral de gitaarriffjes.
0: Ja.
1: En nou ja, dit nummer heb ik ook wel een beetje gekozen, zodat ik een beetje kon smokkelen met twee artiesten. Ja. Met Bryan Adams en Tina Turner.
0: Ja, wat je bij Don Henley niet hebt gedaan, dat je de hele Eagles nam.
1: Zeker.
0: Dacht je nu van, ja, ik moet dat toch een beetje inhalen.
1: Ja.
0: Hey, luister eens. Jij zei ook dat je hebt meegedaan aan de musical die nu in Barneveld speelt. 40-45. 85 voorstellingen heb je daaraan meegedaan. Wat deed je daar precies?
1: Ik zat daar in de figuratie. Ik speelde eigenlijk van allerlei rollen door de hele musical heen. Van verzetsman tot iemand in de verkeerde kant, zeg maar. Ja. Tot burger in het dagelijks leven.
0: Want even misschien nog uitleggen voor die mensen die het helemaal niet weten. Waar gaat het een beetje over?
1: 40-45, de musical gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er zijn twee broers. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonen. En de ene kiest de kant van de Duitsers. En de andere gaat in het verzet. En hoe dat afloopt en hoe dat eruit ziet, dan ga zelf kijken.
0: Dan moet je kijken. Ja, we kunnen niet te veel verklappen.
1: Nee, maar het was fantastisch om op deze manier ook dit verhaal te blijven vertellen. Ja. En daar onderdeel van te zijn is heel gaaf.
0: En hoe komt nou een willekeurige leerkracht uit Ede bij deze musical terecht?
1: Tijdens de PABO heb ik trainingsacteur gedaan. Dus daar de opleiding voor gedaan. Met verschillende opleidingen daar oefenen met studenten. Denk aan oude gesprekken oefenen. Dat je een ouder speelt. Hoe zit dat dan? En ik vind het heel leuk om daarin een rol te spelen. En toen ging ik eigenlijk kijken voor tickets voor deze musical. En toen stond er dat ze nog mensen zochten. Dus toen heb ik me aangemeld. En toen dacht ik, ja, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Ja. Ja. En zo is het gekomen. Heel mooi. En dat voordeel heb je dan dat je de musical van binnen en van buiten kent.
1: Zeker.
0: En hem uiteraard iedereen aan kan bevelen om te gaan zien.
1: Ja.
0: Ook een aanbeveling is waard om eens te luisteren naar Whitesnake misschien.
1: Ja, nou laten we dat doen zometeen dan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Here I Go Again is het nummer dat je hebt uitgekozen. Ook weer uit de 80's. Mm-hmm. En dat laten we opvolgen door niks minder dan Fleetwood Mac. Maar daarover later meer. Whitesnake.

0: Fleetwood Mac, of eigenlijk moet je zeggen Stevie Nicks, want die heeft hier toch wel de hoofdrol, hè? Silver Springs.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee waren we in de 70s.
1: Zeker.
0: En ook weer op vinyl thuis, zeker.
1: Ook weer op vinyl thuis, ja. Zeker waar.
0: Zonder tikjes.
1: Of zonder tikjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je dan zo'n LP hebt waar dan tikjes in zitten? Ja, zonde of juist niet? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik heb wel een aantal albums en zeker wat nummers waar ik een tikje hoor. Ook een overslag. En dan dus grappig, want dan ken je het nummer heel goed. Hè? Bijvoorbeeld van Spotify. Ja. En dan hoor je opeens een overslag erin. Dan denk je, hey, dat
0: hoort
1: niet. Dat is anders. Ja, en het gekraak of het geruis. Ja. De ruis, ja, dat vind ik dan wel een beetje bij vinyl passen.
0: Ja, dus ja. Dat doet je eigenlijk wel wat. Van, nou ja, dat is wel een beleving dan.
1: Zeker, ja.
0: Een beleving die je dan met cd's niet hebt. Want als het stil is, is het stil.
1: En dan is het zeker stil.
0: Ja. Nou, mooi. Dat was hem dus, Fleetwood Mac, Silver Springs. En daarmee waren we in de 70s beland. Maar we gaan weer een stap maken naar het jaartal van nu, 2026.
1: Dat is zeker waar.
0: Waarmee doen we dat?
1: En dat doen we met Nothing But Thieves. Een band uit Engeland. Mm-hmm. En nou ja, een heel aantal jaar zijn ze al aan het klussen met de weg. Aan de weg, om zo maar te zeggen. Niet aan de weg, maar. Eigenlijk begonnen als een heel klein bandje en steeds groter aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben nu een aantal, ik denk 4 albums nu staan.
0: Yeah.
1: En dit is het nummer Evolution.
0: Evolution. Denk je dat het ook tekenend is voor hun weg die ze opgaan, Evolution?
1: Ja, dat denk ik wel. Zij pakken altijd een maatschappelijk onderwerp. Dus het gaat over Dead Club City was hun vorige album. Moral Panic. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld? En nu zijn we eigenlijk, zeggen ze zelf ook, over die grens heen. En nu zitten we eigenlijk een soort in Evolution. Hoe ontwikkelen we elkaar nou eigenlijk?
0: Er is nog geen heel album uit waar dit nummer op staat. Het is nog even een singeltje.
1: Ja.
0: Maar dat neemt niet weg dat wij wel in blijde verwachting zijn van het hele album natuurlijk.
1: Dat klopt zeker.
0: En we laten dat volgen door de Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Ja, het licht mag nog ietsje meer opruwen.
1: Het was donker.
0: Nee, maar dat is wel de sfeer dan, hè? Kaarsje erbij aan en lekker even met Bruce in de weer.
2: Zeker
0: Dancing
2: waar.
0: In the Dark, 1985 van het album Born in the USA. Zegt dat album jou wat?
2: Ja, nou ja, ik heb hem in de kast staan. Dus het is, ja, het is bijna een soort iconisch. Dat was ook wel een van de LP's die wij thuis echt wel vooraan in het rijtje hadden staan, geloof ik.
0: Maar wat ik zelf met Bruce heb, is de energie die hij uitstraalt.
2: Zeker. Ja, ook op het podium, als je hem live ziet, dan... we hadden het er net even over, bijna onvermoeibaar.
0: Ja, hij geeft zich helemaal voor zijn publiek. Fantastische man en ook goede teksten.
2: Zeker waar.
0: Want als we het over de tekst hebben, dan pikken we er toch even uit.
2: Ja.
0: You can't start a fire without a spark.
2: Zeker waar.
0: Dat zou jij als een motto kunnen hebben.
2: Dat is zeker wel een motto die ik graag meedraag.
0: Maar leg dat eens uit.
2: Nou, ik vind dat... hoe klein het ook begint, hoe groot het ook kan zijn. Hè? En dat vind ik ook een beetje bij het onderwijs passen. Hè? Hoe klein ze binnenkomen, je moet wel een beetje aanwakkeren tot het iets groters wordt of dat het vuur wordt.
0: Mooi motto.
2: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar jouw laatste opname, Pink Floyd, Wish You Were Here. Kan je in 5 seconden zeggen wat het jou doet?
2: Een fantastisch kippenfilm.
0: Okay. Meer hoef je er niet over kwijt.
2: Zeker waar.
0: Bedankt dat je er was. Hier is Pink Floyd, Wish You Were Here, jouw laatste plaat.
3: And neither would you, Derek, this star nonsense.
4: Yes.
3: No, it isn't.
4: I'm sure of it.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: 233. Ja, techniek vanavond. Van buiten lijkt die folk, maar van binnen is die rock. Of andersom, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, vanavond, lieve luisteraars, duiken we in de onwaarschijnlijke kruisbestuiving tussen heavy rockbands en gevoelige folkmuzikanten. Want ze lenen opvallend vaak bij elkaar. En dat levert bijna altijd een mooi eindresultaat op. Dus Marcel, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen hoor.
0: Dan gaan we dat doen.

0: 1998. Van het album Garage Inc. hoorde je Metallica met Whiskey in the Jar. En natuurlijk, ik weet het eerder, Metallica hier de helden uit hun eigen muzikale jeugd, Thin Lizzy. Maar ook Thin Lizzy coverde hier al een oud Iers folknummer. Je hoort dit nummer bijna iedere avond wel uit een pub in het Temple Bar District van Dublin komen. Dus dit was een mooie opener, vond ik. Marcel, de kop is eraf.
1: Ja, lekker.
0: Ik zeg, het is een bijzonder huwelijk. Heavy bands en folk music. En de vraag in het eerste uur, waar wij even over mogen keuvelen, zo ja. Op deze Heideweek woensdag, is waarom zouden rockbands nou zo relatief vaak folknummers coveren?
1: Ja, we hadden het er net al even in de hal over. Hè? De folk wil iets vertellen. En heavy metal, nou ja, titel zegt het al, hè.
0: Dat is toch genre. Vaak bier, vrouwen en hatchés op de snelweg, toch? Dat is daar gaan de teksten vaak over.
1: En veel volume.
0: Maar als je dan echt iets een tekst wil brengen met iets van inhoud.
1: Ja, dan moet je het klein gaan maken.
0: Maar dan moet je ook naar de mensen die gewend zijn om inhoudelijke nummers
1: absoluut
0: te schrijven.
1: Ja, want misschien kunnen mensen dat allebei wel, maar mensen die dat echt kunnen, die moet je opzoeken dan.
0: Ja.
1: Die bands die zijn er ook, dus.
0: Dus ik denk dat ze vaak lenen bij folk, omdat dat de mensen zijn die over, nou, noem maar over oorlog of over maatschappelijke problemen of dat soort dingen allemaal net even diepzinniger teksten kunnen schrijven dan dat de echte rockers kunnen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het soms in een zachter genre beter overkomt dan alleen maar, nou ja, vol gas en.
0: En toch gaan we het eerste uur wel vol gas.
1: Ja, nee, maar daar hou ik ook wel van, daar niet van. Maar het is de boodschap of zo die je dan wilt vertellen.
0: Ja. En dat, ja, we gaan het meemaken. Ik denk dat heel veel, misschien wel de originele toch wel leuker vinden dan wat we hebben uitgekozen in het eerste uur. Maar soms wordt het er ook beter van als een heavy band het doet. Juist omdat dat je het niet van ze verwacht, krijgt het meer diepte of zo. Precies. Of meer waarde. Of
1: blijf
0: zo.
1: Vooral luisteren.
0: Zou ik zeggen, zeker doen. Lieve luisteraars, in de jaren 60 had iedere zichzelf respecterende folkartiest een versie van het Amerikaanse volksliedje House of the Rising Sun in zijn of haar live repertoire. Dat liedje is ontstaan in de regio van New Orleans en het is op het eerst op schrift terug te vinden in 1925. En de eerste bekende opname stamt al vanuit 1928 door ene Texas Alexander. Grootheden als Woody Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, ze hebben allemaal hun eigen versie uitgebracht van dit nummer. En als wereldwijde hit kennen we het nummer vooral in de versie van The Animals. En dat is al best wel een rockende versie. Maar de meest rockende versie, die werd in 1970 opgenomen door de band Frigid Pink voor hun debuutalbum. Hier is Frigid Pink met House of the Rising Sun.

Ja, je hoorde Judas Priest met Diamonds and Rust. Dat komt van het album Sin After Sin uit 1977. En de heavy metal pioniers van Judas Priest die namen dit nummer van Joan Baez al in 1976 op voor hun album Sad Wings of Destiny. Maar het verscheen dus uiteindelijk op Sin After Sin uit 1977. En Joan Baez die schreef het nummer over een persoonlijke gebeurtenis rondom haar ex-lover Bob Dylan. En ze was altijd erg in haar sas met deze cover door de ruige heren van Judas Priest. In een interview gaf ze aan helemaal verbaasd te zijn toen ze hun versie voor het eerst hoorde. En ze vond het een eer om door hun gecoverd te worden. Rob Halford, de zanger van Judas Priest, inmiddels kaal met een grote baard. Die nam onlangs nog een cover op van Jolene met Dolly Parton, de gisteren overleden Dolly Parton samen. Het is dus overduidelijk dat in ieder geval deze heavy metal zanger niet in hokjes denkt, maar doet waar hij gewoon lekker zelf zin in heeft. En zo hoort het uiteindelijk ook. Lieve luisteraars, een band die niet één keer, maar bijna stelselmatig naar de ongebruikelijke cover greep, dat was het Schotse Nazareth in hun begindagen. Wij kennen ze natuurlijk van die rock ballad versie van het nummer Love Hurts van de Everly Brothers. Maar ze deden zoveel covers dat ze een heel blokje hebben afgedwongen vanavond. Ik wil beginnen met het nummer This Flight Tonight, wat folkzangeres Joni Mitchell op haar legendarische album Blue heeft gezet. De band luisterde heel veel naar dat album in de tourbus en ik kan me prima voorstellen dat je daar graag naar wat anders luistert dan de harde muziek die je zelf iedere avond maakt. This Flight Tonight werd een favoriet van de band die er daarom hun versie van maakte op het album Loud and Proud uit 1973. En een leuk weetje is, die versie van hun, dat was weer de inspiratie voor de band Heart om hun hit Barracuda op te nemen. Lieve luisteraars, hier is Nazareth met This Flight Tonight.

Twee jaar voor This Flight Tonight nam Nazareth Morning Dew op. Op hun eerste album, namelijk Nazareth uit 1971, staat deze cover van folkzangeres Bonnie Dobson. En dat nummer hoorde je toevallig vorige week in de uitzending. Ze waren niet de enige rockunit die dat nummer hebben gecoverd. Ook The Grateful Dead deed het. Episode 6 met Ian Gillan van Deep Purple erin. En Robert Plant van Led Zeppelin hebben zich allemaal gewaagd aan dit nummer. Over de nasleep van een nucleaire oorlog. Wat de reden is waarom die vorige week ook in de uitzending zat. En het volgende nummer, lieve luisteraars, zat er ook in vorige week. Toen heb ik jullie de versie gegeven van de hardrockband Uriah Heep. Maar de hardrockers van UFO waren net iets eerder met hun versie. Het anti-oorlognummer Come Away Melinda werd in 1963 geschreven en als eerste uitgebracht door Harry Belafonte. En daarna nam de folkgroep The Big Three met Big Mama Cass van de mama's en de papa's in de gelederen het op. En toen werd het voor het eerst echt een hit. Maar ook de harde jongens omarmden het nummer Uriah Heep en in dit geval UFO. Hier zijn ze met Come Away Melinda.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En dat komt van het album Use Your Illusion 2 uit 1991. En Use Your Illusion 2, dat was die met die blauwe cover. En Use Your Illusion 1, dat was met de gele cover. Het origineel maakte Bob Dylan voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. En van daaruit groeide het uit tot een ware kampvuurklassieker. Iedere scout heeft dit nummer wel op een gitaartje rondom het kampvuur ergens ingezet of meegezongen. En Eric Clapton die maakte daar al een veel rockier versie van die de hitparades haalde. Maar de ultieme rockversie komt denk ik toch van Guns N' Roses. Die het nummer overigens ook na opname voor een film. In dit geval Days of Thunder met Tom Cruise. En hun live versie, gespeeld op de Freddie Mercury Tribute for AIDS Awareness. Met een van hun allergrootste hits. Dat is als ze halverwege het nummer ook nog een stukje reggae er tussendoor douwen. Hadden het er even heel kort over net, Marcel. Mm-hmm. Van de drie versies, Bob Dylan, Guns N' Roses en daartussenin Eric Clapton. Ja. Dus jij zei, ja, Guns N' Roses is voor mij dan toch wel de ultieme versie.
1: Ja, misschien zit hij het best in mijn onder mijn hersenpan. Ik vind Eric Clapton een groot fan van, maar ja, dit nummer pakt mij van Guns N' Roses.
0: Ja. Ja, ik zelf zei, voor mij is hij net ietsjes over de top. En ik ben net iets meer fan van de Eric Clapton versie.
1: Maar dat mag hoor.
0: En dat mag, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Vooral omdat het mijn eigen programma ook is. Ja. Nee, maar het is absoluut het is een ongelofelijke hit geweest voor ze. En we zijn het wel over eens, zowel Eric Clapton als Guns N' Roses hebben hem beter gezongen dan dat Bob Dylan ooit had durven
1: dat
0: dromen.
1: Ja.
0: Lieve luisteraars, in de jaren 90 veroverden heel veel rockbands met hele knappe jongens als frontman, beetje type Marcel Moerman, Harry Hendriksen zeg maar, de harten van menig vrouwelijk fan. Maar in sommige gevallen gebruikten ze daar dan wel nummers voor die door folkartiesten van een geheel andere generatie gemaakt waren. Zoals het volgende nummer, wat geschreven is door Yusuf Islam, toen hij nog gewoon als Cat Stevens door het leven ging. En dat was in 1970, 23 jaar voordat Mr. Big ermee scoorde. En ook Big mee scoorde, want het werd een van hun grootste hits. Hier zijn ze, Mr. Big met Wild World.

0: Het was een B-kantje in de tijd dat hun album Empire 1990 uitkwam. Queensryche met Scarborough Fair.
1: Ik vond hem erg mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat jij het eerste uur misschien iets meer geniet dan het tweede uur. Maar dat gaan we meemaken zo meteen.
1: Want misschien loop ik wel weg.
0: Je zou denken, lieve luisteraars, dat dit nummer altijd van Simon en Garfunkel is geweest. Maar deze Engelse folksong is helemaal terug te leiden naar 1670 qua tekst. En de eerste opgenomen versie van het nummer, die lijkt op wat wij vandaag de dag kennen, die is al van voor de oorlog, uit 1939. Maar ik denk dat de progressieve metalband Queensryche vooral Simon en Garfunkel wilde eren met hun versie. En je ziet dat vaak. Heavy bands die in tegenstelling tot hun hardcore fans, die het allemaal maar onzin vinden, hun bewondering uitspreken voor bands als ABBA of Simon en Garfunkel. Omdat ze gewoon niet in hokjes willen denken, maar de genialiteit herkennen als ze die horen. En dan vind ik, zeker Jeff Tate heeft een hele bijzondere, mooie, bijna opera-achtige stem die heel goed bij dit nummer past.
1: Helemaal eens. Ik zei al, dit is geen AI.
0: Nee, hè? Dit is AI. Nee, dat draait Harry sowieso niet. Maar...
1: Nee, dat weet ik. Maar dit is echt een pure stem. Ik vind
0: mooi,
1: ja. Pakt me wel.
0: We gaan nog zoiets moois doen, lieve luisteraars. Want ik stel u de vraag: kan iemand net zo'n grote eikel zijn als hij geniaal of menslievend is? Hè, dus de ene kant een grote eikel, de andere kant geniaal en menslievend. David Draiman, de frontman van Disturbed, kan bij mij aan beide kanten dat gevoel oproepen. Als hij zijn handtekening zet op een van de vele bommen die Israël richting Gaza stuurt, ja, dan vind ik hem een eikel. Maar als hij zich uitspreekt over mentale gezondheid en suïcide, dan is hij een absolute held die mensen raakt op het moment dat ze het nodig hebben. Niemand is perfect, zullen we maar zeggen. In zijn pogingen om depressies en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken, nam hij met Disturbed het nummer The Sound of Silence van Simon en Garfunkel op. En voor heel veel mensen is dit inmiddels de ultieme versie. Het tweede uur, lieve luisteraars, draaien we de rol om en kijken we naar rockklassiekers die een folkbehandeling kregen. Maar eerst is hier Disturbed met het prachtige The Sound of Silence.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in

0: 2015. Van het album Hair Down to My Grass. Hazy Dixie met hun cover van Final Countdown van Europe. Ja, de band Hazy Dixie komt uit Nashville, Tennessee en is zo redneck als het maar wezen kan. Ze hebben zich gespecialiseerd in bluegrass hillbilly covers van hardrock nummers. En ze gingen ooit al viral met hun versie van ECDC's Thunderstruck. Maar ook nummers die je vooraf onmogelijk te coveren acht in bluegrass stijl pakken ze aan. Zoals hier de Final Countdown van Europe. Marcel, de vraag in het tweede uur. Ja. Waarom zouden er nou toch folkbands zijn zoals wat we net hoorden,
1: ja,
0: die heavy rock nummers willen gaan coveren?
1: Je hebt me wel op een bepaald been gezet, want ik dacht eerst, je hebt iets uit de Muppet Show op, gedraaid. Nou, ik denk, wat is dit, jongens? Ik ben een beetje flabbergasted. Nou, misschien om hun tekst wat kracht bij te zetten of zo. Ik heb geen idee meer.
0: Ik denk dat het fijn is voor een publiek wat de hele tijd naar folkliedjes over ellende, verdriet en moeilijke toestanden in de wereld moet uit. Dat je even zo'n nummertje krijgt. Hey, die ken ik. Dat is van ECDC.
1: 180 graden draaien.
0: Hey, dat is Europe, de Final Countdown. Die ken ik. Dat ze eventjes het publiek weer even wakker schudden.
1: Nou ja,
0: wakker ben je.
1: Ja. Nou, ik waande me eigenlijk in Ierland. Want daar ben ik voor mijn werk wel eens geweest. En dan gingen we staan, werden we uitgenodigd in de kroeg te zitten met Guinness en alles. En daar komen er allemaal van die muzikanten.
0: En ik garandeer je dat je dat gevoel, wat je nu beschrijft, ga je nog een paar keer krijgen. In de tweede uur.
1: Ik blijf nog even.
0: Fijn. Net voor de zomerstop, lieve luisteraars van Appassionata, mocht ik als gastpresentator een keer een aflevering van Jazz Spectrum doen. En toen draaide ik al een nummer van de volgende cd. Het Air Jazz Quartet nam in 1995 een cd op met allemaal jazzbewerkingen van Deep Purple nummers. Soms volledig onherkenbaar en soms toch juist wel. Kijken of u deze eruit haalt. Hier is Air Jazz Quartet met Smoke on the Water.

viool erbij. En zo. Ik vind het, ik word er wel heel blij van. Heel veel Ieren emigreerden naar Amerika. En die namen hun muzikale erfenis mee. The Boys of County Nashville is een echte Ierse folkband. Maar bestaande uit ervaren studiomuzikanten uit Nashville. En ze namen al een Celtic tribute op van U2. Een van Metallica. En deze van Led Zeppelin, Long Ago and Far Away. En daar staat dus deze versie van Rock and Roll op. Lieve luisteraars, de band Hell Songs is een akoestisch trio uit Zweden. Die hardrock en heavy metal nummers omzetten naar iets wat zij zelf lounge metal noemen. Maar ik noem het gewoon folk. Hier is hun versie van Black Sabbath's War Pigs. Hier is Hell Songs.

0: 2012 van het album Across the Seven Seas.
1: Circle of fire, the baptism of joy.
0: Evil that men do. Joey Brewers was al flink wat jaren de bassist in de succesvolle Iron Maiden coverband Up the Irons. En die zijn in januari te zien hier in Astrand in Ede. Gaat dat meemaken. Maar hij wilde wat anders met zijn favoriete muziek. Dus hij richtte een tweede tribute op, Maiden United. Een formatie met steeds wisselende samenstellingen die Iron Maiden nummers in een akoestische setting brengen. Met goedkeuring en uitgesproken bewondering van Iron Maiden opperbaas Steve Harris. En op deze versie van The Evil That Men Do hoorde je de fantastische Damian Wilson op vocalen. Lieve luisteraars, aan het eind van zijn carrière, vlak voor zijn dood, neemt country-legende Johnny Cash met producer Rick Rubin misschien wel zijn beste werk ooit op, The American Recordings. Op nummer 4, dat is de laatste voor zijn dood, nam hij zijn versie op van het Nine Inch Nails nummer Hurt. En wat de band betreft, de band Nine Inch Nails, is het nummer niet meer van hun, zeggen ze. Zij coveren slechts de Johnny Cash versie. Een grote eerbetoon kan je volgens mij niet geven en niet krijgen. Lieve luisteraars, hier is Johnny Cash met Hurt.

0: The Ghost of Paul Revere is een folk trio uit Portland, Maine. En op hun EP Field Notes Volume 1 namen ze een akoestische cover op van het Who-nummer Baba O'Reilly. En wederom klinkt het wat mij betreft alsof je het zo uit een pub ergens in Dublin had kunnen horen komen.
1: Ik moet even terugkomen op de eerste plaat.
0: Ja?
1: Dit zijn nummers die waar je hart van gaat kloppen en bloeden en... Geweldig.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, die eerste was maar gewoon even om...
1: Was een grapje.
0: Lieve luisteraars, ik gaf mijzelf de uitdaging om op zoek te gaan naar twee folkversies van nummers van de meest stoïcijnse, hardrockende bands ooit. Bands die maar één standje hadden, keiharde rock and roll, van begin tot het eind van de plaat, iedere plaat weer. Motorhead en AC/DC. En voor Motorhead kwam ik uit bij de Engelse folk-punk band The Bad Shepherds. Van hun album By Hook or By Crook uit 2010 is hier The Ace of Spades.

Ja, lieve luisteraars, als je het zo zingt, dan wordt zelfs de snelweg naar de hel een hemelse trip. De Franse zangeres Emily Satt maakt doorgaans electropop in het duo Madame Monsieur. Maar op haar soloalbum Zero One uit 2009 waagde ze zich aan de complete heruitvinding van deze ECDC-klassieker Highway to Hell. En ik vind hem mooi. Lieve luisteraars, de Amerikaanse pianist en arrangeur Scott Bradley is bekend om zijn bewerkingen van pop- en rocknummers in een stijl die zo in iedere nachtclub zou kunnen passen. Jazzy, bluesy, soul en allemaal met een roaring 20s vibe. Hij doet dat met zijn postmodern jukebox outfit band die hij steeds weer van andere gastzangers en zangeressen voorziet. Voor zijn versie van Guns N' Roses' Sweet Child of Mine koos hij voor de waanzinnige soul diva Misha Braden. En man, wat een heerlijke versie is dit geworden. Luister naar Scott Bradley's postmodern jukebox featuring Misha Braden met Sweet Child of Mine.

0: Ja, de Amerikaanse komiek Richard Cheese maakte in 2005 een album vol parodieën van bekende rocknummers. Apparatief for Destruction. Dat is een knipoog naar de titel van het Guns N' Roses album Appetite for Destruction. En door Enter Sandman te combineren met Mr. Sandman kreeg dit ultra-heavy nummer van Metallica een heerlijke jaren 40, jaren 50 Andrew Sisters vibe.
1: Ja, vond ik wel stellen. Ja.
0: Marcel, je maakte je even zorgen aan het begin van de tweede uur.
1: Van de tweede uur, hè?
0: Ja. Ja, van welke kant moet dit op?
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je na het eerste nummer ook alleen nog maar genoten eigenlijk.
1: Ja, wat ik al zei, ik heb een eigen playlist voor in de auto. En lekkere nummers noem ik dat. En daar komen er wel een aantal, die ga ik erin zetten.
0: Ja. Want ja. Dat Sweet Child of Mine, dat vond je ook wel heerlijk, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, we aim to please, zeggen we dan zo mooi in het niet zo heel erg Nederlands. Maar lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van een unieke uitzending. Waarbij we de frequente samenwerking tussen heavy rock en folk van twee kanten belichten. Marcel, nog voordat we gaan naar de eindriedel.
1: Ja.
0: Ik denk dat het me lukken gaat om nog zo'n uitzending in elkaar te draaien. Met uiteraard niet dezelfde nummers, andere nummers.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde principe. Het eerste uur heavy rock bands die folk doen. En het tweede uur folk bands die heavy rock doen. Zeg jij, die uitdaging gaan we aan voor volgend jaar?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan wil jij hem wel weer draaien, denk ik.
1: Ik wil wel schuiven.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dat dacht ik al. Nou, dan ga ik die uitdaging bij deze aan. Ik ga proberen volgend jaar een soortgelijk soort uitzending te doen. We hebben het vaker gedaan, hè, dingen terug laten komen. Omdat we met één uitzending er niet aan toe kwamen om alles te draaien wat we wilden doen.
1: Dat is het.
0: Dat gaat misschien met deze ook wel gewoon gebeuren. Marcel, bedankt dat je de folky rock in de branding wilde zijn vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben ook zo van de woordgrapjes. Ja. vanaf volgende week, lieve luisteraars, dan is uw vaste presentator, en dat ben ik, op vakantie. En dat werd eerlijk gezegd tijd ook, want ik ben er wel aan toe, durf ik eerlijk te zeggen. En dat betekent dat u de komende 4 weken mag genieten van de uitzendingen die Peter en Marcel voor u in elkaar gaan draaien. Marcel, tipje van de sluier. Niet volgende week, maar die week er op, dan ben jij aan de beurt. Wat ga je dan doen?
1: Imagine Dragons, het eerste uur. En tweede uur, Muse.
0: En volgens mij heb je daar een hele goede gast bij, of niet?
1: Mijn eigen zoon.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En de tweede uitzending, dat is over 4 weken.
1: Nee, dan, 9 september natuurlijk. Ja. Dat is mijn eerste. En 23 september doe ik. En dan is het item tijd.
0: Kijk.
1: Time.
0: Dat kan alle kanten op.
1: Dat kan alle kanten op. Dus er zitten echt pareltjes bij.
0: Ik zeg, dat wordt absoluut fantastisch. En ik ga luisteren. Dus 1 luisteraar heb je al vast. Tot die tijd, de komende 4 weken, lieve luisteraars, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de Hollandse tweeling Tangerine, bekend van hun deelname aan Beste Zangers. Op hun laatste live album brengen ze de zoetgevoiste broers met hun Everly Brothers-achtige samenzang, de Van Halen hit Running With The Devil, zoals u hem absoluut nog nooit eerder gehoord hebt. Er is een studioversie van, ben ik deze week achtergekomen. Ik heb die beluisterd, daarna nog een keer de live versie geluisterd. En ik denk, live zijn die jongens zo waanzinnig goed. Ik hou gewoon de live versie erin. Van hun live album Running in the Family uit 2026. Tangerine met Running with the Devil.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Je kunt nu luisteren naar een programma dat al eerder is uitgezonden. Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley.

1977 bereikte Peter Wiedemeyer met zijn single De Winters Waren Koud de tipparade. De plaat was een cover van Dana's kersthit It's Gonna Be a Cold Christmas. Peter Wiedemeyer was 25 jaar zanger bij de VARA Dansorkest en elke zaterdag live muziek vanuit Studio 1. Met Charlie Nederveld als dirigent en Joop Smits als presentator. Hier zong hij samen met onder andere Joke Bruis, Wilke Alberti, het repertoire waar evergreens zoals On My River, Love and You and Me. Hij was ook uitbater van de dancing in die tijd was vroeger in plaats Niel in België. Naast het feit dat hij zanger was, was Peter Wiedemeyer ook diamantsluiper. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands op Eén Vallei. Ik heet Ede Renswoude, Rene Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg van harte welkom. En als u wilt reageren kan dat via het mailadres gezellighollands@eenvallei.nl. Verzoekjes en opmerkingen zijn en blijven van harte welkom. Genieten zonder spijt is de nieuwe single van Stef Eckel. Het nummer werd geschreven door Jan Smit en Manfred Jongenelis. Wat dat betreft is de tekst wel wat vergelijkbaar met Liever te dik in de kist. De grote hit die Stef scoorde samen met zijn helaas veel te vroeg overleden compaan René Kast.

Jantje staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum, iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

0: Bo Hansen verwierf grote bekendheid met zijn singles Big City en Achter de Rhododendron uit 1978. Beide afkomstig van het album Moet Niet Zeuren. Het nummer Oma die we net hoorden stamt uit 1979.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ik sta op wacht is een van de bekendste liedjes van Joop de Knecht. Een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 populair werd. Het nummer verscheen in 1957 en groeide uit tot zijn grootste hit. Hij werkte bij een textielfirma voordat hij in dienst moest en werd korporaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de excursie naar de KRO-studio werd zijn zangtalent ontdekt. Zijn grootste succes was de opname van High Noon, waarvan 180.000 exemplaren werden verkocht.

0: Beste Wind is een single van Dana Winner. Het is afkomstig van haar album Mijn Paradijs. Het lied is een vertaling van de hit One Way van The Cats. De vertaling werd geleverd door Herman Pieter de Boer. En het liedje werd een hitje, zowel in Nederland als in België.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Sineke Klasina Gedina Peters, oftewel Sineke. Zij is een Nederlandse zangeres. In 2010 vertegenwoordigde zij Nederland op het Eurovisie Songfestival. Sineke groeide op in een hecht gezin met haar ouders en haar broertje. Als kind was ze al actief met dansen en zingen. Ze trad op tijdens feestjes op verschillende plekken in het land. En tijdens een optreden in Dordrecht werd ze ontdekt door zangeres Marianne Weber. In 2007 bracht de Nijmeegse zangeres in de eigen beheerde cd It's My Dream uit, met 6 covers van nummers uit de jaren 80. Daarnaast volgde zij een kappersopleiding aan het ROC in Nijmegen. In 2010 nam Sineke deel aan het Nationaal Songfestival en alle deelnemers zongen een versie van het door Pierre Cardin geschreven lied Ik ben verliefd, oftewel Shalali. Nadat zowel de vakjury als het publiek geen doorslaggevende winnaar opleverde, mocht Cardin zelf beslissen en hij koos uiteindelijk voor Sineke met de inmiddels bekende woorden: nou, doe dan maar Sineke. Daarmee werd zij de Nederlandse vertegenwoordiger in het Eurovisie Songfestival in 2010 in Oslo. Zij haalde de finale niet en eindigde in de halve finale als 14e van de 17 deelnemers met 29 punten. Zij was daarmee de 6e Nederlandse deelnemer op een rij die zich niet wist te plaatsen voor een finale. Begin 2011 deed Sineke mee aan het SBS6-programma Sterren dansen op het ijs, waarin zij 4e werd. In de kwartfinale werd zij verslagen door Monique Smit. In augustus 2011 verbraken Sineke en Marianne Weber hun zakelijke samenwerking. En in 2015 was Sineke te zien in het RTL5-programma Shopping Queens VIPs, waarin zij op de 4e plaats eindigde. En in 2021 nam ze deel aan het 21ste seizoen van Expeditie Robinson van RTL4... Zij viel als 4e af en eindigde op de 23ste plaats. In datzelfde jaar was zij ook een van de secret singers in het programma Secret Duets. Sineke trouwde in 2013 en kreeg een dochter en een zoon. In de zomer van 2023 maakte zij bekend dat ze ging scheiden. Ik draai nu dat nummer Ik ben verliefd, Shalalali, en daarna Blauwe Nacht. Dat is een nummer dat werd uitgebracht in 2012. Hier is Sineke.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Kroketten is een humoristisch lied waarin Wim Zonneveld op zijn kenmerkende komische manier een ode brengt aan de kroket. Het nummer speelt met overdrijving en ironie. De kroket wordt bijna verheven tot iets groots en bijzonders, terwijl het natuurlijk om een alledaagse snack gaat. Zoals vaak bij Wim Zonneveld zit de kracht in de theatrale voordracht, de timing en de subtiele satire. Het lied past binnen zijn cabaretstijl, waarin gewone Nederlands onderwerpen op een speelse en charmante manier worden uitvergroot. Ik draai dit op verzoek. Mocht je ook een verzoek willen hebben horen, laat dat dan weten via Gezellig Hollands, apenstaartje1vallei.nl.
2: In elk theater waar je speelt is er een man die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om 19:30, zo'n 30 minuten voor de voorstelling, iemand op je kleedkamerdeur kloppen om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. Voordat we hier in Amsterdam kwamen, hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad en we speelden op een avond in een klein dorpje waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat het Amstelveen was. Ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje om me te schminken toen er 3 keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk, onmiskenbaar een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf.
3: Meneer Sonneveld?
2: Ik zeg ja, meneer.
3: Kan u mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
2: Zo, nou meneer, 21:30, 21:55, dat ligt aan het enthousiasme van het publiek.
3: Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen.
2: Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, als meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties.
3: Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Gaat u rustig door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 man in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set to sure hetzelfde. 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, 1 op 2. Behalve, meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat het? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En het wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's, begrijp je goed? En dat is dan binnen 10 minuten nee verkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer? Nou, dan kun je ze de volgende dag wel aan de poes opvoeren als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp je? Mag ik nog even van uw tijd erover? Ik zou u iets willen vragen, meneer Sonneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen?
2: Ik zeg, oh meneer, doet u me een lol alsjeblieft.
3: Nou, even goeie vrienden hoor. Mag ik nog even van uw tijd erover? Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld.
2: Ik zeg, wat zegt u?
3: Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond optreedt. U treedt hier vanavond op voor het nut.
2: Ik zeg, wat zegt u me daar?
3: Voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De Vine Fleur van Amstelveen, meneer. Oh, meneer. Hoofdzakelijk notabijlen. En u weet, meneer, notabijlen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, begrijpen goed. Kijk eens, meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabijlen zijn, meneer? Dan laat ik de slager 100 kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? 100 kroketten leggen dan... Met de notabijlen zijn er weer, denk ik. Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabijlen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabijlen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer, maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag, ga me krokken. Meneer, ik ren naar het toneel. Ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man. Hey, ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Meneer, ik roep tegen die dokter. Hey, dokter, denk u een klein beetje aan de kroketten? Maar ja, meneer. Wat wil u, meneer? Een eigenzinnig type. Gaat IJzeren Heinig door, meneer? Weer een sfeer op het doek. Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de ober, Jan, doe het vuur maar uit onder de kroketten. Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er 8 verkocht die avond, meneer. 8 kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. En wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Zichzelf opeten, ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer. Die was ook restaurateur, die kon ook niet inkopen, meneer. Ik heb een jeugd gehad, meneer. Dagen achter elkaar zaten we slaatjes te eten, meneer. Weken achter elkaar broodjes met rosbief. Het kwam je strot uit. En die 92 kroketten aan mijn eigen kinderen opvoeren. Nee, meneer, daar waag ik mijn kinderen niet aan. Daarom zeg ik, meneer Sonneveld, dat zal mij benieuwen vanavond. Toen ik hem na de pauze even opzij van het toneel zag staan en hem aankeek, zei ik tegen hem, en? Toen riep hij terug, alle 100 verkocht, meneer Sonneveld. En hij slofte terug naar de koffiekamer.
0: Dit is Gezellig Hollands met Adrie Speklee.

0: Ja man, heeft afgelopen vrijdag 20 februari zijn nieuwe single Dit is een droom uitgebracht en dat deed hij op zijn eigen label.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Bandleider, producer, arrangeur en liedjeschrijver Hans, oftewel James Last, is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de lichte muziek. Vooral in de periode tussen 1965 en 1990 verkoopt hij miljoenen platen en leverde zijn groots opgezette show stevast uitverkochte zalen op. James Last, van huis uit jazzbassist, vond in 1965 een winnende formule toen hij de big band arrangementen koppelde aan eigen tijdse hitsongs. In Nederland is hij vooral bekend geworden van zijn albums James Last op Klompen en James Last in Holland. Hij bleef tot op hoge leeftijd doorwerken. We horen nu een medley van Bedankt Lieve Ouders en Rozen voor Sandra. Hier is James Last.

0: Afgelopen zaterdag hoorde ik bij de collega's van het programma De Platenluisterrekker het nummer Esmeralda van de nog jonge zanger Justin de Wild. Een leuk nummer om ook in Gezellig Hollands te draaien.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, deze week is dat Arie Robus met het nummer Geen Dag Zonder Jou. Het is zijn derde single.

Jan Lelieveld was een geliefde zanger binnen het levenslied. In 2017 is hij op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. We hoorden van hem ons eigen café. En met Jan Lelieveld is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en bezoekjes kunt u sturen via de mail. Het adres daarvoor is gezellighollands@1vanlei.nl. Het programma nog een keer terughoren, dat kan op donderdag om 5 uur in de middag of anders om 3 uur zaterdagmiddag. Maar ook via de website van Xon 1 Vanlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En deze week sluiten we af met Ik leef mijn eigen leven van Samantha Steenwijk.

0: 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En deze keer de laatste reguliere uitzending, want zoals u misschien al hebt meegekregen, in de maand september doen we allemaal thema-uitzendingen. Dus laten we er maar eens mooi tegenaan gaan in dit programma waar u hoort muziek uit die periode, bekend en iets minder bekend door elkaar. Deze kent u vast en zeker wel. Een mooie hitnotering voor de Engelse band The Free. All Right Now in 1970.

destijds in 1971 wel goed gepromoot door Ad Bouwman in zijn Adje Bouwman top 10. En daardoor waarschijnlijk ook een top 40 notering in dat jaar tot de 21ste plaats Sly and the Family Stone met Family Affair. Terug naar 1966, Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Een Lennon en de McCartney compositie, maar mooi door ze uitgevoerd. Got to get you into my life.

Ook dit kwam uit Volendam natuurlijk, de Cats en ja, BZN. Maar dit is dus BZN, Sweet Silver Annie, uit de tijd voordat Annie Annie Schilder bij de band kwam en er een heel andere koers werd ingezet. 1973, voor de rubriek Bekend van Onbekend, blijven we in Nederland en gaan we een plaat draaien van de Sandy Coast. Een band bekend van nummers als I See Your Face Again, Capital Punishment, True Love, That's a Wonder, Just a Friend. Enfin, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. 11 top 40 noteringen in de periode 1966 tot 73. We hadden ook een periode dat het even wat minder ging. Een slecht contract bij een maatschappij, waardoor ze even niet zoveel konden doen. In die tijd maakten ze wel een prachtige Beatle cover van het nummer Eleanor Rigby. Op een manier die ze wat minder rustig dan het oorspronkelijke nummer van de Beatles.

Uit de top 40 van 1971, Mr. Bojangles, dat was de Nitty Gritty Dirt Band met hun enige hit in Nederland. Ik volg al die series niet zo, maar Hawaii 5-0 is wel een bekende serie. En er is ook een plaat die zo heet, van The Ventures. Ik weet het niet, maar zou het misschien de tune van het programma zijn geweest? De fans herkennen hem vast.

Listen to the Music. Je kent hem oorspronkelijk van de Doobie Brothers, maar dit was de uitvoering van de Isley Brothers. En die kent u misschien nog van het nummer uit 1969, Behind a Painted Smile. We zijn toe aan de jingle van de week. De voor vele zeezenderfanaten beruchte datum 31 augustus nadert weer. 31 augustus 1974 moesten de radiozenders vanaf zee in Nederland hun uitzendingen staken. Ja, op straffen van vervolging wegens het meedoen aan een illegaal iets. En de grote deels deed het ook. Radio Caroline en Radio Mi Amigo zijn nog een tijd doorgegaan. Maar voor Radio Atlantis, Radio Noordzee en Radio Veronica was 31 augustus de doodsteek. We delen het een beetje op. We gaan met de aankondiging van die datum van stoppen van Radio Noordzee als jingle beginnen.

De medewerkers van Radio Noordzee betreuren het u te moeten meedelen dat zij genoodzaakt zijn in verband met een wijziging in de Nederlandse wetgeving de uitzendingen op zaanderdag 31 augustus aanstaande te staken. Tot die tijd zijn we bij u. Met muziek voor u. 24 uur per dag.

Ja, lekker dramatisch. Maar bij Veronica konden ze er ook wat van. Daar werd elk uur weer afgekondigd hoeveel uur ze nog zouden uitzenden. Om over het laatste uur maar niets te spreken. Eén tranendal. Daar gaan we niet draaien. We gaan wel een plaat draaien die altijd weer geassocieerd wordt met die tijd. Een nummer van Peter Koelewijn. Veronica, sorry.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Sutherland Brothers in Quiver, You Got Me Anyway. Een nummer uit 1973. Tim Hardin, dat was een paar jaar eerder. How Can We Hang On to a Dream?

Het bizarre gebeuren van een hypochonder onder woorden gebracht door de Who als bijkant van de single Pictures of Lily in 67. Een grote hit van deze band. Deze achterkant is gewoon een hele gekke, bijzondere. En hij zat in mijn platenbak, want ik had het singeltje van Pictures of Lily van de Who van mijn oudste broer gekregen. Een prachtig mooi voorkantje trouwens. Een soort van karikatuurtjes van de heren erop in zwart-wit getekend. En uitgebracht op het Polydor label. Meer een klein raadsel van hoe platen in de top 40 of in de tipparade komen. In 1971 verwacht Don McLean, bekend van American Pie en Vincent, het nummer Castles in the Air uit. Uiteindelijk stond hij in 1981 in de tipparade.

We gotta get out of the place. Dat waren The Animals. Een plaat uit 1965. En dat brengt nog eventjes bijna aan het einde van dit programma. Betrekkende de mededelingen tot voor de komende weken. Want september is zoals gebruikelijk weer de maand van de thema-uitzendingen van het Muziekmuseum. Ik heb vorige week al verteld dat we de komende week, de eerste week van september, een uitzending gaan doen, geheel gewijd aan Earth and Fire, naar aanleiding van de dood van Johnny Kaagman. En het is sowieso een fantastisch band om naar te luisteren, dus alleen maar een aanleiding eigenlijk. En ik weet ook al wat we de tweede week gaan doen. Voor de rest is het nog niet helemaal, staat het nog helemaal vast. Maar in de tweede week komen we in het jaar 1965. Een bijzonder jaar eigenlijk, een beetje tussen de echte grote doorbraken van allerlei bands, ook in Nederland in. En nog de muziek uit de jaren 50, begin jaren 60, die ook nog een beetje zo in de hitlijsten stond in die tijd. En daardoor zo'n bijzonder jaar al. Enfin, u zult het gaan merken, de tweede week van september. Dan zijn we nu toe aan de laatste plaat in dit programma. Ja, en als we dan toch over een band hebben die je aan doorbrak in 1965, dan moeten we misschien ook met deze gaan draaien. Want in 1965 was er de eerste hitsingle van de Golden Earrings, toen nog Mad As Please Go. En hoe lang zou die band het uithouden? Heel lang. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. En ik zeg graag tot de volgende week. Graag tot de thema-uitzending van Earth and Fire. En nu de Golden Earring met Please Go.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien, dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Madonna en Light and the Virgin. Vervolgens hoorden we Ultra Fox met Dancing with Tears in My Eyes. En daarna was het de beurt aan DJ Jurgen met Higher and Higher. Vervolgens hoorden we Belinda Carlisle met Circle in the Sand. En daarna was het de beurt aan The Good Old Prince met Purple Rain. Daarna hoorden we Sheena Easton met Eternity. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. En Andrew Rael met 50-50 Santa. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Abelion Music.

Michaela Strauss, zo heet ze eigenlijk echt. Familie van, ik heb geen idee. Ik denk het eigenlijk niet. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abellio Music. Het is dinsdag 17 februari vandaag. Aflevering 92, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Schotse postpunk indie rockband The Twilight Set. Werd in 2003 gevormd. Voorheen waren meer leden, maar momenteel is het een duo bestaande uit James Graham en Andy McFarlane. De band wordt qua muziek wel eens gelinkt aan The Cure en op zich is dat ook wel terug te horen. 27 maart aanstaande moet het inmiddels zesde studioalbum van de band gaan verschijnen met als titel It's The Long Goodbye. Als opwarmer voor het nieuwe album is alvast het nummer Designed To Lose als single verschenen en die hoor je nu. Wees welkom dus bij een nieuwe Abellio Music.

Door de Amerikaanse singer-songwriter Mikey Mike met My Depression Fucks Like a Champ. Er zijn woorden niet te mijne uit 2025. En daarvoor dus de nieuwe singer van de band The Twilight Set, de Schotse band. Hun nieuwe single heet Designed to Lose. Afkomstig dus van een zesde studioalbum dat ze op 27 maart aanstaande moet gaan verschijnen. Als ik het heb over fingerfoods, dan denk je waarschijnlijk al snel aan voedsel. Maar ik heb het in dit geval over de Amerikaanse band met deze naam. Vierkoppige band uit Nashville, Tennessee. De muziek van deze indie rockband bevat elementen van country, folk en noise. Hun debuutalbum genaamd Detroit is op 17 januari jongsleden verschenen. Op het album ook de single Escalator. En die hoor je nu.

Nieuwe muziek van de band Tender. Dat is een Britse band. Nou ja, eigenlijk een duo. Maar allereerst naar deze band uit Noorwegen. Dit is All of All Things, moet ik zeggen. Disco Biscuits uit 2023.

Zo, weer even wakker worden met deze plaat van de Noorse band Of All Things. Je hoorde Disco Biscuits uit 2023 en daarvoor dus Arlo Parks met Eugene uit 2020. We gaan naar Londen, Engeland dus, voor het electropop duo Tender. Bestaande uit James Cullen en Dan Cobb. We begonnen in 2015. En het debuutalbum Modern Addiction verscheen in 2017. Het meest recente album, genaamd Flux, kwam uit in 2024. Op 4 juni aanstaande is het de bedoeling dat het nieuwe album uit gaat komen. En die krijgt de titel Where the Waves Breaks. Of Break, beter gezegd. Van het album zijn al een aantal nummers als single verschenen. En nu is het de beurt aan het nummer Strong Enough. De nieuwe single dus van Tender. En die hoor je nu. Bij Abelio Music. Tenminste, ja. Daar is die. Op de achtergrond.

Je hoorde de driekoppige elektropopband uit Engeland, genaamd Ritual, samen met zangeres Modenoke. En je hoorde het nummer Bottle Tops, en dat komt uit 2016. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het toch echt over iemand heel anders. Namelijk de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale. Daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte ermee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop om precies te zijn. En volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

0: Why did you ask? How did you know? How did you know?
1: Ongetwijfeld vernoemd naar de Britse koning van destijds, William the Conqueror. Maar in dit geval hebben we het over de band. Driekoppige band, ook uit de UK toevallig. William the Conqueror met Quiet Life hoor je. En dat komt uit 2021. Dat allemaal in het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij 1 Vallei. En ook nog in de herhaling op de vrijdagmiddag. Als je het gemist mocht hebben om 5 uur. En op de zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard kun je het ook op je eigen moment terugluisteren via Radio Gemist op 1vallei.nl. We gaan zo meteen naar een nieuwe muziek van Arkels. Maar allereerst naar Florence and the Machine. Als je dan toch over Britse muziek hebt.

Ook alweer van 8 jaar geleden deze single van Florence and the Machine. Je hoorde Hunger uit 2018 dus. De Amerikaanse band, in 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkells opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft tellen qua studiealbums al op 10 staan en de laatste verscheen in 2024. Nou, dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is niet bekend, maar wel is er een nieuwe single, genaamd Money, waarvoor Arkells samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man.

Best een fijne samenwerking hoor tussen deze Canadese band Arkels en de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. Je hoorde Money, hun nieuwe single dus. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Echt een familieband van de Followale broers en neef. Uit Nashville ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland. En in 2024 verscheen alweer album nummer 9. En naast studioalbums verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente die verscheen op 7 november 2025. Met als titel EP number 2. Op de EP ook de singles To Space, The Kings of Leon.

Muziek uit België van The Haunted Youth. Je hoorde Shadows uit 2022 daarvoor. Dus Kings of Leon met een huidige single. Die heet To Space. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank ik je voor het luisteren. En wens ik je nog een mooie dag. Voor zover die nog duurt dan. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Dit is als laatste nog een klein stukje van de Britse singer-songwriter Anna Calvi. Dit is Hunter uit 2018. Later.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. Je luistert naar de weekendploeg Oud Lunse Dag Special. Wij staan momenteel in de tent. En daarom nemen we deze uitzending van tevoren op. We gaan een beetje de vibe geven die je kunt vinden op de Oud Lunse Dag. Heel veel oude nummers, heel veel boerse nummers. Ik denk dat de meeste luisteraars de Oud Lunse Dag wel kennen. En Evan die is al aan het oefenen met de gezegdes.
1: Ik heb het woordenboek bij me.
0: Hij heeft het woordenboek te bier gepakt en lees er eens een paar op voor de mensen.
2: Andijvie-stampot. Andijvie-stampot. Andijvie-stamp.
0: En wat heen nog meer in het boek?
2: Bakfiets. Bakfiets.
0: Dat is een mooie vertaling. Het is het Luntes woordenboek met alle Luntese woorden en gezegden.
2: Het verzorgingstehuis. Hondskamp.
0: Hondskamp. Ja, menig mens wel bekend. We gaan er niet te moeilijk over praten. We gaan ook niet te veel dialect praten zoals we de vorige keer deden.
2: Duidelijk.
0: Of hebben we daar wel zin aan, Keel?
2: Duidelijk.
0: Nee, we maken
2: het ligt voor de hand, Gerbrand.
0: Maar voordat we verder de band er helemaal doorheen draaien, gaan we eerst even luisteren naar het allerbelangrijkste nummer van heel de Oude Lunse Dag. Het Luntes volkslied. Dus de pet mag van de kop af. En hier is hij dan. Een uitvoering van... De muziekgroep Oud Lunteren komt uit 2001.
2: Wij zijn helemaal geboren.
0: Van de kast afgehaald. Ik was toen nog niet geboren. Hier ook niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, luister mee. Pet van de kop. En geniet ervan. En als je de tekst kent, hartstikke hard meezingen natuurlijk.

0: Kijk, en dan hebben we het Lunters volkslied gehad. En dan kan ik nog één ding zeggen. Belangrijk bij de Oud-Lunterse dag. Bij de Oud-Lunterse dag. Geen verdeeldheid en geen politiek. Het is feest. En de één geeft de ander geliek. En dan starten we de band prachtig met mannenkoor Karrenspoor. Een echte ouderwetse klapper van de jongens uit de jaren 90. En dan starten we de trekker eens op. En dan gaan we lekker op de trekker.
1: Ben heel.

0: Dit waren de jongens van Mooi Werk met Ik Ben en Blief een Boer. En vorige week vrijdag hadden zij hun grootste show ooit voor mij, Boerenrock. Speelden met extra muzikanten, extra decibellen en extra show-elementen. Anderhalf uur lang op de Boerenrock-tent bij Boerenrock. En ze hadden er machtig veel zin aan, hadden ze op Insta gezet.
1: Ja,
0: hoe het is geweest,
1: mooi.
0: Weet ik niet.
1: Ja,
0: ik was
1: het, het klinkt donders mooi, maar ik vind ook die jongens zijn de laatste jaren weer iets populairder geworden. Boerenrock sowieso wordt een heel groot festival.
0: Ja.
1: Mensen willen gewoon naast de Zwarte Cross nog meer.
0: Er zijn wel meer regels gekomen, want ik weet dat mijn broertje er vroeger heen ging met zijn maten. En nu mag je er ook geen bier meer hebben op de camping. Dat is al jaren bij de Zwarte Cross en nu is het ook bij Boerenrock. Ik sprak per maten van de week bij de voorbieden kluszaak in Lunteren.
1: Ja.
0: En die waren met de camper. Die hadden allemaal van die geheime luiken gebouwd in die camper voor de sixpack bieren.
1: Oh, jullie gingen met de camper toe naar Boerenrock.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Het is bij ons op het tijd voor iets wat we elke week doen. Luister jij in ongeveer de eerste keer. Dit is de Oude Lunterse Dag special. Maar wij draaien elke week hier zo tussen 8 en 9 op één vallei. De weekendploeg. En wij hebben ook elke week
2: de Keetknaller. Knaller.
1: En deze week is het natuurlijk een plaatje van eigen bodem. Maar voordat we dat gaan draaien, is het een gezegde van eigen bodem. En dan gaan we naar Eva, want die heeft al heel de uitzending het Lunters woordenboek onder de arm.
0: Zullen we gewoon voor elk nummer een uitdrukking doen in de Lunters?
1: Ja, voor elk blokje met nummers doen we een uitdrukking.
0: Een prostituee, een wief dat zich liggend weet staande te houden. Dat is nu wel een uitdrukking, maar goed.
1: Dat is wel een mooie vertaling. Een prostituee.
0: Zullen we er gewoon nog één hebben?
1: Liggend staande weet te houden.
0: Diarree hebben. Aan de lopen reis in.
1: Nou, en hier komt Jort van Voorthuizen met het Luntersland. Jort komt uit Lunteren, is al een tijdje overleden. En dit gaat over de piraterij in het Luntersland.

0: Je luistert naar de Weekendploeg met Dirk, Evan en Gerbrand.
1: Ja, kijk, en die Dirk die is er dus heel niet bij vandaag, want die zit, terwijl we dit opnemen, op kas. Los op kas. Maar met de Oudlandsdag is die zaterdagmiddag zeker te vinden. En dan staat hij bij de klompenrace samen met René.
2: En dit was Henk Wijngaard. En Gerbrand, ik ben eigenlijk niet van plan te gaan zuipen vanavond. Maar Henk's operatie vorige week is gelukt op de donderdag. Zijn hart doet het weer. Gefeliciteerd Henk en ode aan het verpleeghuis of aan de zusters en de dokters en de artsen.
1: Ja, we zijn hartstikke blij dat Henk Wijngaard nog even door kan. Dat de Rikketik het nog mag blijven doen en dat hij weer het podium op gaat waarschijnlijk.
2: Ja, dat zou mooi.

0: kennen. Het verhaal begint in 1977. Muziekvereniging Kunst na Arbeid, ook wel bekend als KNA, bestond toen 70 jaar en organiseerde een groot jubileumfeest. Tijdens dat feest werd een ouderwetse boerenbruiloft opgevoerd. Een boerenbruiloft. Compleet met een bruidspaar, een stoet en traditionele kleding. Echt een ouderwetse boerenbruiloft. Dus ze gingen eigenlijk een soort van 100 jaar terug de tijd in met die bruiloft. Het werd toen zo'n groot succes, en dit is nieuw voor mij, dat zelfs het gemeentebestuur van Ede vroeg om de boerenbruiloft nog een keer op te voeren. Bij de opening van het huidige gemeentehuis of van de gemeenteraad. Eén van de twee. Ja, dat vond ik toch wel apart dat Ede toch weer bij betrokken is. Oh ja, bij de opening van het nieuwe raadhuis. En volgens mij is dat nog steeds hetzelfde raadhuis. In 1978 is het allemaal gebeurd. Nou, daarna was dus de kiem gelegd voor de Luntense tradities en de Oud-Luntense Dag. En vanaf 1979 groeide het uit tot een jaarlijks evenement, de Oud-Luntense Dag, zoals we hem nu eigenlijk kennen. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer onderdelen bij. Dus oude ambachten, klededracht, muziek, dialect, oude voertuigen en natuurlijk de reutemeteut. De optocht met rondom het thema en met karren en wordt mooi gebouwd altijd. De dag draait eigenlijk om één gedachte. Het verleden van Lunteren bewaren en samen opnieuw beleven. En ja, daar gaat het uiteindelijk allemaal om bij de Oud-Luntense Dag. En ja, dat is misschien ook wel het mooiste gewoon. Het verleden een keertje herbeleven. En zo komt oud en jong toch weer wat dichter bij elkaar. Ja, wat begon als een boerenbruiloft groeide uit tot een feest dat inmiddels bij Lunteren hoort. En het is zeker een feest. En daarom gaan we ook verder met ongelofelijke feestmuziek. Maar niet voordat wij nog een Luntersch gezegde uit het boek halen van Evan. Het Luntersche woordenboek. Heb je nog een mooie?
1: Failliet gaan. Naar de Filistijnen gaan.
0: Kijk, naar de Filistijnen. En we hopen dat Henk Wijngaard dat nog lang niet gaat doen. Dit zijn hele andere kerels. De Suskers. Met hun donders.

0: Ja, de mannen van normaal kunnen natuurlijk niet ontbreken in een Oudlandsdag special. Ja, prachtige boerenrock. Grondleggers van de boerenrock. Daarvoor Kraantje Papi met feestent. En ja, Oudlandsdag is gewoon, eigenlijk is het hele dorp gewoon één grote feesttent dan.
1: En wij hebben net ook even een 0.0 biertje losgetrokken.
0: Ja, wat zou
1: zei Kraantje Papi net al in de tekst. Die zei, weet ik niet meer, maar hadden we over alcoholvrij bier.
0: Ja, precies, ja, klopt.
1: Nou,
0: ja.
1: Het smaakt best.
0: Ja, het is...
1: Net als Titus, is net bij haar zo'n tieten.
0: Ja, zoiets. We gaan er wel prima op. We nemen dit wat eerder op. Het is nu... wat is het? 16 augustus alweer. Maar, terug naar de Oudlandsdag. Wat zijn al de belangrijkste activiteiten op de Oudlandsdag voor een leek? Hè? We doen het ook een beetje voor de leken onder ons. We beginnen natuurlijk met de reutemeteut. Dat is eigenlijk een beetje het hoogtepunt van de Oudlandsdag zelf. Het bestaat tegenwoordig met name uit 2 dagen, de vrijdag en de zaterdag. Maar op de zaterdag is de reutemeteut het hoogtepunt. Het is een grote optocht met versierde wagens, voertuigen en creatieve uitbeeldingen van Jan en alle mannen die zich heeft ingeschreven. Dan heb je daarnaast, wat als eerste zou opvallen als je er voor de eerste keer komt, klederdracht. Bijna iedereen heeft wel klomp aan en een kiel. En heel veel hebben zelfs ook nog zo'n ribbroek. Ja, wat de mensen droegen eind 19e eeuw. Dan heb je de oude ambachten. Er worden heel veel oude ambachten worden tentoongesteld door mensen die daar nog een groot hart voor hebben en die zo'n heel groot apparaat hebben of weet ik, een oude schep. Je kunt ze gek niet bedenken. Het is er allemaal. En dan heb je tradities en dingen. Muziek en zang is ook een heel groot gedeelte. Er worden verschillende belangrijke nummers gezongen. Zoals het Lunds Volkslied. Die hebben we begin deze uitzending volledig laten horen. Die wordt ook aan het begin van de Oudjaarsdag helemaal gezongen. En ja, voor de rest, oude voertuigen en tractoren, dat is er de laatste jaren een beetje bijgekomen. Want dat is op de vrijdag en dan heb je de brommerrit. Doe meer dan 1000 brommers aan mee. En de tractorrit en de autorit, dan is het hele dorp eigenlijk al helemaal in extase. En dan is het nog niet eens Oudjaarsdag. Ja, en er is een markt en een kinderactiviteit. Het is één rot feest, of niet dan even?
1: Zeker.
0: Het is prachtig. Het gaat eigenlijk heel veel om feest. En om de oude tijd herleven met elkaar. En 's avonds schansen. Dat gaan wij ook doen, hè?
1: Schansen. Wij gaan niet naar chips.
0: Nee, we gaan niet naar de zaterdagavond van de Heideweek. De slotavond. Wij gaan lekker schansen. Schansen in de tent. Met 1000 man. Lekker eten aan het eind van de dag. En dan daarna natuurlijk nog een klein feestje.
1: Het eten was niet zo lekker. Wat was het ook alweer?
0: Ja, het is altijd een stampotje of een balletje hak. Maar ja, het wordt voor 1000 man gemaakt. Dus het is grote productie. Dat is vaak wel wat minder.
1: Nee, ik vond dat gerecht dat er dit jaar op staat. Ik weet het even niet meer.
0: Ik weet het eigenlijk ook heel niet. Want je moet dan kaarten kopen voor die schaanstafel. Die is zo heel dom, dat is populair.
1: Ik stond er om 7 uur 's ochtends. Om 10 uur was het nog steeds niet verkocht.
0: In juli, denk ik, hè?
1: Goh. Ik wel 2 maanden geleden, denk ik.
0: Ja, 2 maanden van tevoren moet je elkaar te hebben. Fysiek ophalen. En aan het eind van die avond is het weer feest. En dan komt deze ook
1: wel
0: eens.
1: Ik stond er op 20 juni.
0: Oh, kijk aan. Dit is opnieuw mooi werk. Tweede keer vanavond.
1: Pils met de boswachter. De vader van.
0: Ja. Heerlijk. Die komt natuurlijk ook wel. Mijn pa is toch ook altijd die in de blotte kont van mooi werk. Geniet ervan en je weet het, hè.
1: Hé, hey Dirk, wat sta je dan die deur maar met je blote reet?
0: De broek mag bij deze op de

0: Dit was Drukwerk uit Amsterdam. En 6 weken geleden stonden ze nog in het openluchttheater in Ee. En nu zijn ze gewoon bij de weekendploeg. En
1: hier was bij, hè?
0: Ik was bij met mijn vader en mijn broer. Mijn broer.
1: Was het wat daar zo, Drukwerk?
0: Best, maar het was een beetje taai publiek. Er stonden 10 Amsterdammers achter ons, die gingen... Heb ik dat verteld over mijn vader in lijn 10?
1: Ja, maar nou, denk niet op de radio. Mag wel even kort, hè?
0: Ja, even kort. Die hadden helemaal zin in lijn 10. En ja. Wij ook. En het rest van het publiek bleef zitten. En die 10 Amsterdammers achter schreeuwden... Lijn 10, lijn 10. Toen kwam dat bord van het busje. Kwam het podium op tussen mijn pa opstaan. Die staat midden in het publiek. Staat op. Draait zich om in die jongens. Wijst ze. Je mag natuurlijk niet wijzen. Maar goed. En schreeuwt keihard... Hey jongens, lijn 10. En heel het publiek ging... stil.
1: Er waren 10 Amsterdammers, die waren op zich dan wel gezellig. Ook wel een beetje vervelend. Jullie waren ook wel gezellig. En dan had je de rest van het publiek was een beetje taai.
0: Ja, bij Marianneke ging ze staan. En bij natuurlijk, hoe heet het andere nummer ook alweer? Hoe heet het? Het schijnlichtje op mij was ook gewoon een grootste hit. Maar dat bleef ze ook zitten. En alleen ze loog tegen mij. Alsof ik een kind was. Dat is het enige waar ze ging staan.
1: Oh, kijk aan.
0: Dat is een beetje, ze hadden zich in moeten lezen.
1: Als je
0: theaterpubliek, hè?
1: Eventjes een paar gezegden bijpakt uit het lunch woordenboek.
0: Waar dacht jij
1: ga
0: aan?
1: Ga ik eens even het thema delen met de mensen. Want elk jaar, elke oude lunchdag had een thema. En dit jaar is het de jaargetijden rond, schik op lunchje grond. Dus dan kun je in die reutemeteut iets doen met een winterthema. Of de lente uitbeelden. Of de herfst met allemaal blaadjes.
0: Dat spreekt jou natuurlijk aan als het weer wat te bos was.
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Hier staat zonder geld uit Ede. Dat is dus een uitspraak.
1: Zonder geld uit Ede.
0: En in het Luntes zeg je dan veur en deur lunteren.
1: Oh ja, ik snap het. Dus als er iets gebeurt in Lunteren, dan willen we altijd graag de eigen broek ophouden.
0: Zonder geld
1: van de gemeente.
0: Ja.
1: Dan is het veur en deur lunteren.
0: Even kijken wat ik ga doen. Het staat me niet aan. Het liet me niks. Niet goed bij je hoofd zijn. De roet wie is kapot hen.
1: Nog eentje dan.
0: Zuinig zijn. De hand op de kniep houden.
1: Donders mooi. We gaan eens even naar de Dutch Boys. Die hebben er gewoon een nummer van gemaakt. Van de praat.
0: Ik moet nog een beetje les hebben van die Dutch Boys.
1: Nou, misschien kunnen ze een belletje doen.
0: Ja.
1: Het is een hitje hoor.

0: Hallo, ik ben René Karst en je luistert naar de weekendploeg op Eén Vallei.
1: Oh, rip René. Hij zou vandaag 60 zijn geworden.
2: Oh, kijk aan.
1: Sorry, 6 dagen geleden zou hij 60 zijn geworden.
2: Nee, 13 dagen geleden. We nemen dit op een tijdje voordat het de echte vrijdag is dat we dit uitzenden. Want dan zijn we er dus niet, want wij staan midden in de tent te spelen, dames en heren.
1: Over een half uur, dames en heren, staan wij daar.
2: Ja, dus als je nu nog aan het luisteren bent, zou ik zeggen, kom naar de tent in Lunteren. Dan staan wij daar lekker te spelen, te dj'en, plaatjes te draaien. Mooie plaatjes, van die plaatjes die je vanavond in onze uitzending hebt kunnen horen. Even kijken naar de tijd.
1: En het is echt waar, want als u denkt, het deugt niet. Kijk, daar heb ik nu weer een Lunterse uitspraak voor. Weet je wat het deugt niet is? Het is geen zuivere koffie.
2: Geen zuivere koffie. Het klopt echt. We staan er echt. We willen er niet te veel reclame van maken. Anders wordt het zo onmeunig druk.
1: Ja, heel de gemeente. Rhenen, Scherpenzeel, Renswouden, Veenendaal. Iedereen komt er naartoe.
2: Ja. Dat is eigenlijk is de Oudendersdag iets te druk geworden de afgelopen jaren. Dus we maken er ook niet zoveel reclame voor. Dus gaan wij ook niet doen. Ik ga wel met jullie naar het laatste nummer van vanavond. Een nummertje wat heel leuk is als je een kind bent op de Oudendersdag dag. Maar ook best wel leuk is als volwassene. Gewoon lekker meedoen. En dan komen we er echt wel. Dat is gewoon leuk. Dit is hem. Ik heb hem al even ingestart. Even kijken waar die zit. Sterk. En meedoen, hè. Bedankt voor het luisteren naar de Oudendersdag special. En een hele beste dag morgen.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: is Dance X. Met Ab, Joshua en Mike.
1: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier bij Een Vallei. En Joshua is er ook weer. Joshua is niet heel goed bij stem, dus ik vraag me af hoeveel die echt gaat zeggen vandaag. Maar goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja, dit is hoe ik nu klink. Dus ik denk niet dat ik heel veel ga bijdragen vanavond.
1: Zeg maar. Nee, maar je bent er wel gezellig bij. Dus,
2: zeker waar.
1: En dat is het belangrijkste, toch?
2: En zo is dat.
1: Wat gaan wij vanavond doen? Vanavond gaan wij vooral lekkere muziek draaien. En we gaan nieuwe muziek draaien van het moment zelf. En dat vooral een beetje in de langere, apartere uitvoeringen. En er komt van alles bij. We hebben nog een nieuwe remix van DJ Cees. We hebben nog een primeurtje vanavond bij de Dance X Mix Marathon. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar Dance Experience. En

Ja, mocht jij vanavond nog onderweg zijn naar Ede, naar het Kuiperplein, en je zit in je auto en je hebt Dance Experience aanstaat, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker in je auto zitten tot 9 uur, want vanavond gaan we ongelooflijk lekkere hits draaien van het moment. En tot 9 uur is denk ik toch niet heel veel daar, dus zet allemaal je radio gewoon met je raampjes open, lekker keihard aan. En bouw je pre-party waar je op dit moment ook bent. En wij gaan gewoon zorgen voor de lekkere muziek vanavond. Of niet, Joshua? Ja, duimpje omhoog, dus dat is goed. Ja, er komt niet heel veel meer uit, dus... Maar goed, hij is er wel, dus daar is ook weer wat voor te zeggen. Maar goed, de lekkere muziek was net van I Run van Haven in de David Guetta remix. En dit is een heerlijke plaat. Hey Everybody, Culture.

Oh, wel een lekkere plaat. Coulter. Hey everybody. En je hoort hem hier bij Dance Experience hier op 1 Vallei. Net zoals we net al zeiden, de hits van het moment. In lekkere speciale lange uitvoeringen.

primeur van DJ Seas, van zijn nieuwste remix. Die wij hier bij Dance Experience mogen gaan draaien. En dat gaan we maar eens doen na het aankomende nummer.

0: Ja, dat vond ik altijd wel weer lekker als de grote festivals zijn geweest. Ultra Miami, Tomorrowland in Belgium. En noem alle grote andere festivals maar op. Dat betekent dat er altijd weer een bak goede muziek uitgebracht wordt. Dus, en daar zijn wij wel blij mee, want dan kunnen wij dat gewoon weer lekker draaien hier bij Dance Experience. Zo ook deze heerlijke plaat van Juste. Turn the lights on. Sorry, turn the lights off. In de Hyperton remix. En dan is die compleet voor jou. Nou, wat we net al zeiden, we gaan vanavond de primeur voor Dance Experience voor Een Vallei draaien. De nieuwe remix van DJ Cees. En hij heeft een ongelooflijk goede track onder handen genomen van Patrick Cawley, Manergy. En ik kan je zeggen, dat is geen makkelijke track om te remixen. Maar hij heeft het toch maar weer mooi geflikt. Dus dan gaan wij hem gewoon lekker draaien hier bij Dance Experience. Als die wil.
1: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: uit de tijd dat deze track nog compleet analoog opgenomen is. En dat betekent dat er heel veel variatie zit in het BPM-gehalte. Is het wel knap dat je zo'n track zo onder handen durft te nemen door er van alles aan gaan toe te voegen en het nummer gewoon jezelf maken. En dat is wel gelukt in deze uitvoering. Ik weet niet wat jij ervan, Josh, wat vond je ervan? Een dikke duim omhoog? Nou, dat is mooi. En wij gaan het weer doorgeven richting België. Daar komt Cies vandaan. En zoals je bent, Ben van Dance Experience, hebben wij regelmatig hier de nieuwe remixen van DJ Cies in ons programma. En af en toe ook een lekkere U-mix. Dus altijd lekker garantie voor hele lekkere tracks, zeg maar. Dus dat. Nou, en dan gaan we maar weer door met nog veel meer lekkere muziek. Want we hebben nog meer dan genoeg, denk ik, eigenlijk. Dus kijk het op de klok. Nou, kan nog. 18 minuten. Dat kan nog wel.
1: Dit is Dance X met Ab, Joshua en Mike op één vallei.

Ja. En zo gaan we heel langzaam richting de klok van 8 uur. Met daarna nog veel meer lekkere hits hier te horen bij Dance Experience op 1 Vallei. Dus blijf vooral luisteren naar het tweede uur. En niet te vergeten de heerlijke mixen van vanavond die daarna nog komen. Dus, wij zien je in ieder geval graag straks na het nieuws. Joshua is er nog wel, maar er komt niet veel geluid meer uit dus.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance X op 1 Vallei.

tweede uur van Dance Experience, waarin Joshua nog steeds geen stem heeft. Dus hallo Joshua. Duim omhoog. Kijk, hij is er nog wel, hè. Dus er is van alles voor te zeggen. Dus doet hij goed. Ben je nog een beetje tevreden met de muziek van vanavond? Ook nog. Dus nou, dan doen we het helemaal lekker.

hebben we natuurlijk ook nog de aankondiging van de Mixmarathon Mixum voor deze week. Waarin we een primeur hebben. Want we hebben weer een nieuwe mixer bij. Dus daarover straks natuurlijk rond de klok van 8:30.

en zo zijn we alweer lekker los in de tweede uur van Dance Experience hier bij Eenvallei. Met vanavond de heerlijke, lekkere tracks vanuit het heden. Normaal draaiden we altijd wel een beetje in het verleden, maar vandaag zitten we lekker in het heden. In de lekkere, lange uitvoeringen, de extended remixen, speciale uitvoeringen en van alles en nogal wat meer. Maar goed, na deze plaat gaan we even praten over de mixmarathon van deze week, want daar valt weer genoeg over te vertellen. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: is Dance X op 1 Vallei.
1: De Dance X Mix Marathon.
2: Zo, even een rustmomentje in dit lekkere dancegeweld van vanavond. We gaan eens even over de Dance X Mix Marathon van vanavond. We hebben weer een heerlijke mixen mogen ontvangen. Wel een hele speciale mix waar we mee aftrappen vanavond. Is gemaakt door John Vergeer, onze buurman achter het gele hekje. John, oftewel DJ Amok, heeft een geweldige mix gemaakt met het thema The Prodigy. Dus ja, als je daarvan houdt, ik zou zeker blijven luisteren. Want ik heb van de week thuis even zitten luisteren, maar zeer de moeite waard. En dan, om 10 uur, hebben we een nieuwe mixer in onze familie. En daar zijn we ontzettend trots op. En dat is Mark Wessel. En Mark Wessel draait onder de naam DJ Mawel. Mawel. Hij komt uit Coevorde en heeft ons gevonden via de website. Hij was een beetje aan het rondkijken op het internet. Naar waar hij eventueel zijn mixen kon laten horen op radiostations. Want de stations waar hij vroeger bij draaide, die bestaan niet meer of zijn opgegeven of wat dan ook. En zodoende kwam hij bij ons via www.dancex.nl. Stuurde een mail met daarbij een heerlijke demo. Waarbij hij gelijk verkocht was. En zoiets had van, joh, jou wil ik bij ons in de familie hebben. Dus vanaf deze week, vanaf 10 uur vanavond, regelmatig hier te horen bij Dance Experience Mix Marathon, DJ Mawel. En dan vanaf 11 uur tot 12 uur hebben we weer een heerlijke mix all the way from Brazil mogen ontvangen. Van onze grote Braziliaanse vriend Valdo Campos. En voor degene die dachten van, nou, vroeger hadden wij een drietal altijd op de donderdagavond. Nou, we zijn weer in gesprek en wie weet gaan we binnenkort dat weer in gang zetten. Ricky Levine, Bajun Nedescu en Valdo Campos met z'n drieën. Week in, week uit. Gewoon geweldige muziek om naar te luisteren naar het programma van Dance Experience. Of dat op de donderdag of de zaterdag wordt, ja, blijf vooral luisteren, dan ga je dat vanzelf horen. Genoeg ontwikkeling dus. Wat ook in de ontwikkeling is, en daar zijn we wel heel erg blij mee, is de DanceX Mix Marathon Live editie nummer 5. En bij deze kunnen we de nieuwe datum kunnen we gaan bevestigen. En dat wordt 31 oktober. Dus 31 oktober live vanuit de studio's vanuit 1 Vallei. En het leuke is, en daar zijn we nog wel mee bezig, maar het leuke gaat worden, is dat jij kan komen kijken bij ons. Maar over de details hoor je binnenkort meer. Daar hebben we binnenkort nog een bespreking over. Volgende week is Mike er ook weer. Dus dan kunnen we alle knopen definitief doorhakken. En dan kunnen we jou gaan vertellen wat we 31 oktober hier allemaal in de studio gaan doen. De eerste onderhandelingen met de DJ's voor die avond en voor die dag zijn al in gang. Dus dat belooft weer veel moois. Er komen ook weer nieuwe DJ's bij. Dus dat is ook wel leuk. Dus ja, beloof weer een mooie episode te worden. En Joshua is alweer druk bezig om het zo mooi mogelijk voor jullie in beeld te krijgen. Dus komt al wel goed. Maar goed, wij zijn Dance Experience. En wij zenden uit op de donderdagavond van 7 tot 9 uur. En dat doen we vanavond met de hits van dit moment. En dan gaan we ook weer lekker mee door naar deze geweldige aankondigingen van deze week. Dus we gaan nog even lekker non-stop in de mix door hier bij Dance Experience in het tweede uur van Dance Experience. En dat doen we omdat we een beetje solidair zijn met Joshua vanavond. Dus Joshua is niet geheel bij stem vanavond. We zien regelmatig allerlei duimpjes en vingers de lucht in gaan. Met name een middelste vinger, geloof ik. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan door met lekkere muziek hier bij Dance Experience.

Zo, we zijn weer aan het einde van deze avond gekomen. We hopen dat jullie er weer van genoten hebben. Wij in ieder geval wel hier in de studio. Want ja, de hits van nu zijn op dit moment gewoon weer lekker om te draaien. Dus, en dat doen we dan ook. Goed, volgende week is Mike, als het allemaal goed gaat, ook weer gewoon terug van de partij hier bij Dance Experience. En dan, als het goed is, is de stem van Joshua ook weer terug van vakantie. Dus ik moet zeggen, toen hij binnenkwam, klonk hij nog ergens na. Op dit moment is het nergens na. Maar goed, geen enkel probleem. Volgende week is hij er gewoon hopelijk weer bij. En dan hopelijk weer met zijn eigen stem. Zodat we hem weer kunnen aanhoren hier in de studio en jullie op de radio. Voor degene die nog gaan naar de Hollandse avond hier op het Kuiperplein bij de Edese Heideweek. Veel plezier. Hou het weer in de gaten, want het belooft niet heel veel goeds. Goed, noteer hem vast in je agenda. 31 oktober, editie nummer 5 van de Mix Marathon Live. En vanavond nog de mixen van Sean Vergeer, DJ Amok, Mark Wessel, DJ Mawel en Valdo Campos. Tot de klok van 12 uur zijn wij nog helemaal bij jou. Dus gewoon alle reden om lekker te blijven luisteren naar Dance Experience hier bij Eén Vallei. En wat ons betreft, tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

fire, and I bring you.

0: van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af.